0: fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
1: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
2: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
1: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
2: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s.

0: free.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit dat dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik dacht van chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Daar wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: En ik ben al aan het zweten. Het is nog vroeg, maar toch al meer dan 20 graden. Het wordt nog heter vandaag. Hoe lang die hittegolf nog blijft plakken, dat hoor je zo meteen van Weerman Erwin. En ondertussen zorg ik voor de muziek. Dat is meteen al Cliff Richard. Your golden years. Welkom in de Good Morning Show. Nostalgie. Het is 1 over 7, dit is het nieuws met Bart van Langehoven. Goedemorgen.
8: Een hele goede morgen. Als je een oprit, terras of voortuin wil aanleggen, dan doe je dat vanaf nu aan de hand van een materialenlijst van de Vlaamse overheid. Die bepaalt welke waterdoorlatende verhardingen je mag gebruiken. Het gaat onder meer om kunstgras, rubbertegels en kiezelsteentjes, tenminste als die groot genoeg zijn. Want met de droogte door de extreme temperaturen is het belangrijk dat het water zo veel en zo snel mogelijk in de grond doordringt. Met de duidelijke regel speelt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens in op de kritiek van tuinarchitecten en aannemers die vonden dat de regels per gemeente of stad te veel verschilden. In Venezuela hebben reddingswerkers nu al 235 lichamen van onder het puin gehaald na de zware aardbevingen van gisteren. Honderden andere mensen raakten gewond. Het ging om de zwaarste aardbeving in Venezuela in meer dan 100 jaar. Heel wat landen, Europese landen en de Verenigde Staten sturen humanitaire hulp. De Amerikanen onder meer reddingsteams en ook 130 miljoen euro voor Venezuela. Op het WK voetbal staan Nederland, Japan en Zweden in de 16e finales. Net als Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. Nederland klopte afgelopen nacht Tunesië met 3-1 en won zo groep F. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk. Nederland ontmoet in zijn 16e finales Marokko. Japan mag tegen Brazilië. De tegenstander van Zweden is nog onduidelijk. In groep E zorgde Ecuador gisteravond voor een stunt door zijn laatste groepswedstrijd tegen Duitsland te winnen met 2-1. Ivoorkust klopte Curaçao met 2-0. En in groep D won Turkije vanmorgen van de Verenigde Staten met 3-2. Maar de Amerikanen waren al geplaatst en de Turken al uitgeschakeld. Australië gaat waarschijnlijk ook door als een van de beste derde na 0-0 gelijkspel tegen Paraguay. En daar kunnen de Rode Duivels een mogelijke tegenstander zijn in die 16e finales dus. Als we winnen tenminste morgenochtend van Nieuw-Zeeland. We staan voor de heetste dag van de week met veel zon, maxima van 30 graden aan zee tot 40 graden in het oosten. Morgen opnieuw zonnig bij 29 graden aan zee tot 39 in het oosten. Maar de kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten stijgt. Zondag dan, periode van regen en onweer met tussendoor opklaringen. Het wordt minder heet bij zo'n 30 graden. En vanaf maandag tot en met woensdag afwisselend zon- en wolkenvelden. En frissere maxima rond 25 graden.
7: En dan zien we al één file op dit moment. Dat is op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek. Daar verlies je 8 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot aan de Krijgsbaan.
3: De Good Morning Show met Tony Talboom.

0: Ja, 7:10 en ze is al weg. De zombies waren dit. Zombie, dat is misschien het gevoel dat je ook overhoudt aan een nachtje woelen in je bed als je je slaapkamer niet hebt kunnen afkoelen. Goedemorgen, Erwin.
1: Goedemorgen, dag Tony.
0: Wordt het al een beetje frisser vandaag?
1: Nee. Maar toch, het werd net niet de warmste nacht ooit. Dat werd wel zo aangekondigd. Maar het scheelde niet veel hoor. In 2015 in Ukkel 24.4 en

0: erg heel warm. Het is de voorbode ook van wellicht de warmste dag van het jaar. Want, ja. We moeten er door niks aan te doen, want bij veel zon stijgen die temperaturen tot 32 graden op het strand. Dat zal zo'n 7, 38 zijn in bijvoorbeeld de provincie Vlaams-Brabant. Maar tot 40 in de rest van het land. Dat is dat vooral de provincie Luik, eventueel Namen ook nog, Limburg. Ja, dat is toch zeer warm. We smeken moeder natuur om een verfrissende onweersbui. Het kan lokaal gebeuren, maar zeker niet overal. En waar het vanmiddag al gebeurt, de kans is niet zo groot. Maar waar het al gebeurt, Tony, ja, breken we natuurlijk dat warmterecord net niet.
1: Ah ja, ik denk dat ik straks na mijn programma hier gewoon in het koelvak van een of andere supermarkt ga liggen. Ja. En ik blijf daar gewoon. Tussen de yoghurt en de melk.
0: Ja, dat is een goed idee. Hè? En ja. Morgen vroeg, voor al wie naar de Rode Duivels wil kijken om 5 uur. Ja, 5 uur, je zou dan denken, dikke trui, eventueel met een jas.
1: Wollen sokken, hè? Toch op zijn minst wollen sokken.
0: Ja. Maar dat gaat niet nodig zijn, want die temperaturen die zitten ongeveer op hetzelfde niveau als op dit moment. Hè? Rond 4, 25 graden. Met een kleine kans op onweer, hè? Dat moet ik er wel bij vertellen. Kleine kans is dus niet zo groot. Morgen wordt het aan zee al wat minder warm. Als je dus toch een beetje verkoeling wil, daar 28 graden, maar dat geldt zeker niet voor het binnenland. Daar nog altijd tussen 35 en 39 graden. Met veel zon, maar geleidelijk neemt de kans op onweer toe. En komt het er zaterdag niet van, dan vrees ik dat we wel zondag met die donderwolken te maken krijgen. Onweersdreiging, die wordt dan nog wat groter, bij toch nog altijd 30 graden. Dus nog altijd. Ja, in die tropische lucht. Dat beetje afkoeling komt er dan eindelijk toch vanaf maandag. Het blijft dan wel zonnig. Prima zomerweer eigenlijk. Het ideale zomerweer bij temperaturen tot 25 graden. En dan is het moment om 's nachts alle deuren en ramen gewoon eens open te zetten. Dat het binnen toch een beetje kan verluchten.
1: Ja. Dat we terug kunnen slapen, hè?
0: Ja, zoiets.
1: Zeg, Erwin, ja, ik kom hier out of the blue met een vraag voor jou. Ik vertrek binnen, niet dit weekend, maar het weekend daarachter, voor 5 dagen naar Honfleur. Dat is in Frankrijk, zo in de helft van Frankrijk, aan de kust. Heb je daar enig zicht op, zo snel, of...
0: Ja, maar het is vrijwel alle weermodellen gaan voorlopig ook voor een vrij fraaie eerste en tweede week van de vakantie. Dus dat ziet er allemaal goed uit. In eerste instantie is het dus een beetje frisser. Maar er zijn wel indicaties dat het in de tweede week van juli opnieuw warmer zou worden. Dus ik denk dat dat goed gaat zitten, Tony. Ja,
1: Oké, voilà. Heel de dag in het zwembad. Ik voel het. Oké. Erwin, probeer het hoofd koel te houden. Ik ga dat ook doen. En fijn dat je erbij was. Merci. Hè. We weten nu dat we gewoon heel veel ijsjes moeten eten de komende dagen.
0: Voilà. Zo moet je het oplossen, ja.
1: Oké, dankjewel. En fijn weekend.
0: Fijn weekend. Dag.
2: Het beste uit de 60s, 70s en

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: En een beetje koelte, ja, dat is ook moeilijk te vinden hè, vandaag. Phil Grushaki was dit bij Nostalgie Plus. Het is 9 minuten voor 7:30. Vandaag de grote finale van de 70s top 1000. Ja, en die 70s die zijn echt overal hè, bij Nostalgie Plus. Straks een van de vreemdste hits uit die periode. Een Franse componist uit de 19e eeuw. Een reggae beat uit Jamaica. En dan een Brits liefdesduet. En niemand had verwacht dat die combinatie zou werken. Maar iedereen had ongelijk.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
2: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Jamma!
2: En wij klussen allemaal mee!
1: Met 20% korting, hè? En op wat?
2: Op alles!
1: En wanneer?
2: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee!
3: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
5: Ja, niet nu.
4: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
6: Excusa, señoras.
4: ...net een lift naar het strand had beloofd.
6: Batteria platta. Completa.
4: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.

stoere rockchick Suzy Quatro, If You Can't Give Me Love. Het is bijna 19:30 geworden. We zitten in de jaren 70, hè. Jouw feest van de 70s hier bij Nostalgie Plus. Met straks het vervolg van de 70s top 1000. Meer zelfs de finale dag. Je mist hem zeker niet. En in de jaren 70 tastte men wel al eens de grenzen van de muziek af. If I Had Words, de hit die nu voor je klaarstaat. Wel, die is gebaseerd op klassieke muziek. Want de melodie die komt uit symfonie nummer 3 van Camille Saint-Saëns. En dat wordt dan gecombineerd met reggae uit Jamaica. Ja, klassieke muziek en reggae. Op papier is dat gewoon een verschrikkelijk idee, maar de verrassing moet nog komen, want daarbovenop werd een liefdesduet gelegd. Niemand dacht dat het zou werken, maar in de 70s kon veel. Hè. Scott Fitzgerald en Evan Keely, If I Had Words.

0: Hopelijk ben je geen bacon aan het eten. Dit zat dus ook in de film Babe, hè? En zo werd deze hit opnieuw bekend bij alweer een nieuwe generatie. We zitten allemaal te wachten op een verfrissende bui. Ik zorg ervoor. Zo meteen met Eruption, I Can't Stand the Rain. Meteen na Alison Moyet. En het nieuws met Bart van Langhoven. Goedemorgen.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Ja, dat nieuws, dat heb je dan nog te goed. We kijken ook even op de weg. Op de N16 Sint-Niklaas Willebroek verlies je op dit moment 9 minuten vanaf Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan.
2: The Good Morning Show.

0: er zijn toch nog altijd mensen die het niet warm genoeg vinden. Straf, hè? I can't stand the rain. Eruption was dit. En straks de hit waarmee Janet Jackson even uit de schaduw van haar broer stapte. Maar er zit meer achter. Want Prince die zorgde ongewild mee voor haar succes. Hoe dat is gebeurd, dat kom je straks te weten. Na Mick Neville en Dave Barry.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: maken voor deze hete dag. Ming DeVille en Spanish Troll. Janet Jackson, ja, ze was pas 19 toen ze haar vader ontslagen had. Haar huwelijk was ook net voorbij. Ze kwam aan in Minneapolis, maakte een sneeuwengel en dook dan de studio in met twee vette producers, Jimmy Jam en Terry Lewis. Die waren trouwens net ontslagen door Prince nadat ze door een sneeuwstorm te laat waren voor een concert. En daardoor kwamen ze vrij voor Janet Jackson. Ja, zo zorgde Prince, onwetend, dat Janet haar eerste nummer 1 scoorde. Even weg uit de schaduw van haar broer, Michael Jackson natuurlijk. Hè. En dat was allemaal met deze hit.
1: The Good Morning Show.
0: De beste muziekmix uit de 60s, 70s en 80s in de ochtend.

Goedemorgen, als je net bijkomt, dit is Nostalgie Plus met Edwin Starr. En die zingt over iets wat de Rode Duivels morgen, ja, maar beter niet nodig hebben in hun wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. SOS, tijd voor een eerste overwinning.

0: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
1: Vak. De zomer vol liefde. Dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Nostalgie Plus. Altijd en overal dichtbij.
5: Je hoort ons via FM, DAB+, digitale tv of nostalgie.plus.
6: Fan van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
7: Ja, de jaren 70 krijgen vandaag een grote finale. Om 9 uur start de ontknoping van de 70s top 1000. Ik zet de deur al open met een verfrissende hit van CCR. En straks een 70s hit met, ja, die met 1 tv-optreden een carrière veranderde. Your golden years. Welkom in de Good Morning Show. Nostalgie Plus. Het is 8 uur, dit is het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Als je een opritterras of voortuin wil aanleggen, dan doe je dat vanaf nu aan de hand van materialenlijsten van de Vlaamse overheid. Die bepaalt nu welke waterdoorlatende verharding je mag gebruiken. Het gaat onder meer om kunstgras, rubbertegels en kiezelsteentjes. Want met de droogte door de extreme temperaturen is het belangrijk dat het water zoveel en zo snel mogelijk in de grond doordringt. Bij de duidelijke regels speelt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens in op de kritiek van tuinarchitecten en aannemers die vonden dat de regels per gemeente of stad te veel verschilden. Bijna 25.000 langdurig werklozen die de eerste maanden van dit jaar hun uitkering verloren, krijgen een leefloon van het OCMW of staan nu op de ziekenkas. Het gaat om mensen die langer dan 8 jaar zonder job zaten, blijkt uit nieuwe cijfers van de RVA. En de regering, de Wever, die verstrengde de regels nog rond die langdurig werklozen. Want als je nu geen job hebt, dan krijg je nog maar 2 jaar een uitkering. En op het WK voetbal staan Nederland, Japan en Zweden in de 16e finales, net als Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. Nederland klopte afgelopen nacht Tunesië met 3-1 en won zo groep F. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk. Nederland ontmoet in de volgende ronde Marokko, Japan mag tegen Brazilië. Voor Zweden is het nog onduidelijk wie de tegenstander wordt. In groep E zorgde Ecuador gisteravond voor een stunt door zijn laatste groepswedstrijd tegen Duitsland te winnen met 2-1. En Ivoorkust klopte Curaçao met 2-0. En in groep D won Turkije vanmorgen van de Verenigde Staten met 3-2. Maar de Amerikanen waren al geplaatst en de Turken al uitgeschakeld. Australië gaat waarschijnlijk ook door als een van de beste derdes na een 0-0 gelijkspel tegen Paraguay, dat ook doorgaat. En de Rode Duivels die kunnen mogelijk tegen Australië spelen, maar dan moeten ze wel morgenochtend winnen tegen Nieuw-Zeeland. Veel zon, maxima van 30 graden aan zee tot 40 graden in het oosten. Morgen opnieuw zonnig bij 29 graden aan zee tot 39 elders. Maar de kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten stijgt. Zondag dan, periode van regen en onweer met tussendoor opklaringen. Het wordt minder heet bij zo'n 30 graden. En van maandag tot en met woensdag afwisselend zon- en wolkenvelden en frissere maxima rond 25 graden.
7: Een beetje frisser, daar kijken we allemaal naar uit. 1 file op dit moment waar je 10 minuten in staat. Dat is op de N16 Sint-Niklaas Willebroek. Je moet aanschuiven van Sint-Niklaas Centrum tot aan de Krijgsbaan.
5: De Good Morning Show met Tony Talboom.

0: ik ga er eens goed over nadenken.
1: Nou, dat is nog nooit het begin geweest van een liefdesrelatie. Dus dat is misschien het antwoord op de vraag: why do fools fall in love? Er is geen antwoord. Diana Ross. Ik had je meer 70's beloofd. Nu met een van de eerlijkste nummers uit deze periode. Ontstaan uit herinneringen van een tiener die zich eigenlijk nooit ergens thuis voelde. Toen Janis Ian dit nummer live speelde op het tv-programma Saturday Night Live. Dat was in 1975. Verkocht haar album de week nadien meer dan 100.000 exemplaren. En haar carrière was gelanceerd. Eén klein televisieoptreden veranderde heel haar leven.

0: Isaac. Ik ga nog eens Wicked Game draaien natuurlijk. Je kent misschien ook de video nog. Wel, herinner je dat strand waar het allemaal is opgenomen? Daar is iets vreselijks mee gebeurd. Kom je te weten na Knock on Wood van Amy Stewart.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
4: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
5: Ik wacht op de solden, schat.
4: Ja.
6: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
8: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
7: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
8: Ja, blijf gaan.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

26 juni vandaag, 9 voor half 9. Dat is een dagje voor mij jarig, hè? Chris Isaak. Hij wordt 69 vandaag. En voor de echte fans, je ziet hem live. Op 10 juli is dat op het Shock Festival. En dat is in Lille, net over de grens. Hè. Ik heb Wicked Game voor je klaarstaan. Je kent de videoclip nog wel. Hè? Die werd opgenomen op een strand in Hawaii. Wel, kort daarna bedekte lava het volledige strand. Dus het bestaat gewoon niet meer. Maar het nummer gelukkig wel.

0: Girls, girls, girls. Ja, Barry Manilow, die moest ooit aan spellingscontrole doen voor een van zijn hits uit de 70s. Straks hoor je waarom. Eerst het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Leerlingen uit het eerste, derde en vijfde leerjaar scoren bijzonder goed op de verkeerstoetsen. Gemiddeld tussen 75% en 87%, blijkt uit resultaten van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Voorrangsregels en de juiste plaats op de weg blijven het moeilijkst. Vragen over het openbaar vervoer, de dode hoek en veilig fietsgedrag lossen de leerlingen wel goed op. In de haven van Gent brandt het bij afval- en recyclagebedrijf Renewi. Er ontwikkelt zich heel veel rook die van kilometers ver te zien is. De brandweer vraagt de mensen ook om ramen en deuren dicht te houden. Want er is wel wat geurhinder. De gemeente Evergem stuurde ook een BE-alert uit. En op het WK voetbal staan Nederland, Japan en Zweden in de 16e finales. Net als Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. Nederland ontmoet in zijn 16e finale Marokko. Japan mag tegen Brazilië. In groep D won Turkije vanmorgen van de Verenigde Staten met 3-2. Maar de Amerikanen waren al geplaatst en de Turken al uitgeschakeld. Australië gaat ook door en spelen misschien tegen onze rode duivels. Ook Paraguay staat in de 16e finales als een van de beste derdes. Het weer, veel zon, maxima van 30 graden aan zee tot 40 graden in het oosten. Morgen opnieuw zonnig bij 29 graden aan zee tot 39 in het oosten. De kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten stijgt op zaterdag. Zondag dan, periode van regen en onweer met tussendoor opklaringen. Het wordt minder heet bij zo'n 30 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: En dan een paar files waar je 10 minuten of langer in staat. Dat is op de N16 Sint-Niklaas Willebroek, een kwartier aanschuif van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. En op de Brusselse binnenring verlies je 10 minuten van Groenendaal tot Waterloo.
3: De Good Morning Show. Nos

0: Ja, het was eerst Brandy, maar toen Barry Manilow het wilde opnemen, was er al een grote hit met die titel van de band Looking Glass. En daarom werd één lettertje veranderd en werd Brandy plots Mandy. Ja, zoals de spellingscontrole op je smartphone. Straks een 80's song van een Amerikaanse band die daar onbekend bleven, maar bij ons stonden ze wel 5 weken op 1.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Lotto is op zoek naar een tong.
2: Dat heb ik.
3: Affirmatief.
1: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
2: Absoluut.
1: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
4: Oh, mocha banan salami smaak.
5: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €7 miljoen. Lotto, omdat het kan.
6: Brico, Brico City
7: en Brico Planet
6: zijn nu zondag open.
7: Krijg dankzij je getrouwheidskaart €30 korting per aankoopschijf van €100.
6: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
9: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
10: Dat had ik even nodig.
9: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
1: The Good Morning Show.

0: maakt je al een beetje klaar voor de 70's Top 1000 met deze Vlaamse classic van Louisette, een rockgroep van bij ons. In 72 opgericht door Raymond van het Groenewoud, Erik van Eijgen, Johnny Dierk en Eddy Verdonk. En de song, dat was een verjaardagscadeau van Raymond. Hij kreeg hem van zijn vader. De 70's, die ga je nog wel meer horen vandaag. Dus ook een beetje 80's nu met Cock Robin. In Amerika bijna onbekend. In Vlaanderen stond The Promise You Made 5 weken op nummer 1. En 11 weken in de hitlijst. Ja, in Amerika hadden ze amper hits.
1: The Good Morning Show.
2: If I laid down my love to come to your defense, would you worry for me with a

35 graden of zelfs meer vandaag. Mijn advies, zoek een plekje in de schaduw. Hou iets fris binnen handbereik en laat de muziek zijn werk doen. Leen staat klaar met de finale van de 70's Top 1000. Ik wens je een heerlijke vrijdag.

0: Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
4: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
3: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
4: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
5: Allerlaatste dag van deze prachtige 70s top 1000. Het moet de climax worden van 10 schitterende dagen. Met buiten de warmste dag van het jaar en binnen de coolste dag van het jaar. Als in cool, snap je? Welkom. Your golden years. Nostalgie. Ruim 9 uur tijd voor het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Leerlingen uit het eerste, derde en vijfde leerjaar die scoren bijzonder goed op de verkeerstoetsen. Gemiddeld tussen 75% en 87% blijkt uit de resultaten van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. De voorrangsregels en de juiste plaats op de weg blijven wel het moeilijkst. Vragen over het openbaar vervoer, de dode hoek en veilig fietsgedrag, die lossen de leerlingen wel goed op. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde hamert erop dat het kennen van die verkeersregels een basisvoorwaarde blijft om de veiligheid op de weg te garanderen. In de haven van Gent brandt het bij afval- en recyclagebedrijf Renewi. Het vuur brak uit in een van de grote hallen waar restafval ligt. Er ontwikkelt zich veel rook die van kilometers ver te zien is. De brandweer vraagt de mensen ook om ramen en deuren dicht te houden, want er is wat geurhinder. Het Gentse stadsbestuur stuurde ook een BE-alert uit, net als de gemeente Ertvelde en Zelzaten. De oorzaak van die brand bij Renewi blijft voorlopig onduidelijk. Politie en parket onderzoeken de zaak. En bijna 25.000 langdurig werklozen die de eerste maanden van dit jaar een uitkering verloren, krijgen een leefloon van het OCMW of staan op de ziekenkas. Het gaat om mensen die langer dan 8 jaar zonder job zaten, blijkt uit nieuwe cijfers van de RVA. En de regering De Wever verstrengde die regels nog rond langdurig werklozen. Want als je nu zonder job zit, dan krijg je nog maar 2 jaar een uitkering. Veel zon en maximaal van 30 graden aan zee tot 40 graden in het oosten. Morgen opnieuw zonnig bij 29 graden aan zee tot 39 in het oosten. Maar de kans op een stevige onweersbui zaterdag met hagel- en windstoten stijgt. Zondag dan periode van regen en onweer met tussendoor opklaringen. Het wordt minder heet zondag bij zo'n 30 graden. En van maandag tot en met woensdag afwisselend zon- en wolkenvelden. En frissere maxima rond 25 graden.
5: Dankjewel Bart. We beginnen zo dadelijk aan de laatste 92 songs van deze 70s top 1000. Maar eerst eens even op de weg kijken. Op de E429 Doornik-Brussel verlies je ruim een half uur van Tubeke tot de Nijvelse Steenweg. E40 Gent-Brussel, 20 minuten van Afligem tot Groot-Bijgaarde. Er is een ongeval gebeurd. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek, daar verlies je kwartier van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. Brusselse binnenring, 10 minuten van Groenendaal tot Waterloos Centrum. En op de N16 Willebroek Mechelen tenslotte, ook 10 minuten van Tessel tot Mechelen-Noord.
7: De 70s top 1000 met Leen Desmarais.
8: Nummer 92.

0: Dikke proficiat daarvoor dat nu tot een apotheose komt in de allerlaatste 91 songs nog. Barry White, die wurmt zich elk jaar weer in die top 100 met 2 noteringen en dat is dit jaar niet anders. In de top 20 zullen we You're the First, My Last, My Everything vinden. Dat is voor straks bij Sepp in de laatste uurtjes. En nu op 91, Let the Music Play.
1: De 70s.

0: een song die een soort anesthesie is. Liefde kan zeer doen, maar als er dit uit voorkomt, dat verzacht het toch een beetje.
1: Straks in de 70s Top 1000.

0: Ja, Tiger Feet van Matt komt eraan. En dan die boot waar Ike en Tina Turner op zitten.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ondertussen bij vak...
5: 1347 euro.
6: Minder.
5: 1256 euro.
6: Nog minder.
5: 1127 euro.
6: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel, snel.
5: 1098 euro.
6: Oh, spijtig.
4: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
5: Fak.
7: Elke eigen bedrijf start als een droom. Maar eentje beginnen kan best overweldigend zijn. Je bent tegelijk ontwerper, marketeer en logistiek manager. Gelukkig is er Shopify, het platform achter miljoenen wereldwijde bedrijven. Door de kant-en-klare templates en AI-tools van Shopify heb je geen stress en bouw je makkelijk een prachtige webshop. Klaar om te verkopen? Dan ben je klaar voor Shopify. Maak werk van je ondernemersdroom en start vandaag nog voor 1 euro per maand op shopify.be.
8: De 70s top 1000.
9: Nostalgie plus.
8: Nummer 89.

0: her en der wat luchtgitaar gespeeld zijn. Of misschien wel meegespeeld met een echte gitaar die in de hoek van de kamer stond. Wie weet, Tiger Feet van Mutt.
1: De 70s. Top 1000.
0: En hiermee worden ook de Charles van Mutt te rusten gelegd. 6 keer zetten ze hun beste beentje voor. Uit naam van de Londense band, dikke merci om ze erin te stemmen. We gaan naar een free podium van 1975. Mijn broer en ik speelden in een bandje. Het mooiste meisje van het dorp, Evelien, ik weet het nog, was de zangeres. Proud Mary stond op ons repertoire. En als ik er nu aan denk, dan schud ik met het hoofd. Waar haalden we het toch in ons hoofd? Zoiets moeilijk te spelen, maar toen vonden we het nog niet zo slecht klinken, wellicht. Het is een ontroerend verhaal van Mark, die dan ook zeer blij is dat hij zo hoog genoteerd staat. Rolling on the River, hier gaat de Proud Mary.
2: Every now and then, I think you might like to hear something
3: That's
2: from us.
3: Good job down in
2: nice
3: the city.
2: And easy. Working but there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: Rolling on the River, Ike and Tina Turner. Op de E429 Doornik-Brussel verlies je een half uur van Tubeke tot de Nijvelse Steenweg. Op de E40 Gent-Brussel verlies je 19 minuten van Afligem tot Sint-Agatha-Berchem. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek ook 10 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan.
1: De 70's Top 1000. Nostalgie
2: plus. Nummer 86.
3: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know.
4: Go ahead.
3: Like a sex machine, man.
4: Yeah.
3: Moving, doing it, you know.
4: Yeah.
3: Can I count it off?
4: Go ahead.
3: One, two, three, four.

0: James Brown, de deugeniet met zijn seksmachine, heeft er zich tussen gemurwd. Nummer 86. Maar nummer 87 stond nog helemaal klaar. En dat is Stevie Wonder. Die heb je dus nog te goed. Alsjeblieft. Superstition.
1: De 70s Top 1000. Nostalgie
2: plus. Nummer 87.

0: Very funky indeed. Very superstition van Stevie Wonder.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: En die Air That Breathe is voor de moment vooral zeer warm. Zo dadelijk de Hollies en mijn maat.
2: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag.
3: Carrefour. Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
4: Dat had ik even nodig.
3: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
5: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
6: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
5: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit, hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
6: Ah, wat doen we dan?
5: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
6: Ah.
7: Midas, je kan altijd vooruit. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
8: Ik hoor weer elke boodschap.
9: Oma, ik moet pipi doen.
8: Ook de kleinste.
9: Allee, oma.
7: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
10: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
11: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
1: De 70s top 1000. Nostalgie Plus.
13: Nummer 85.

All That I Need Is The Air That I Breathe, de laatste Hollies. Ik hoorde Seb eergisteren vertellen dat Rod Stewart onwel werd tijdens een optreden in Utah. Zelfs een zuurstofmasker kwam er aan te pas. Toch een klein beetje beginnen opletten. Hè. Denkt ook dat hij nog een jong veulen is. In zijn hoofd natuurlijk wel, de deugd niet. Een grote schare fans van Rod Stewart heeft zich laten horen in het stemgedrag. En Marijke weet dat het de laatste is. En gelukkig hoor ik Rod Stewart veel in de programmering van Nostalgie Plus, zegt ze. Hier is hij.

terug aan het zuurstofmasker. Het is afgelopen voor Rod Stewart. De top 100 staat sinds vanochtend 7 uur helemaal online. We hielden hem tot dan verborgen. Alles is dus nu te volgen wanneer wat er ongeveer aankomt. Alleen die laatste 20, hè, die zitten nog onder een 70s toverdoek. Van Seb straks. De eer om Hocus Pocus te doen. En ondertussen zijn we aanbeland bij nummer 83. Een song over een duif. Persoonlijk ben ik geen fan van de duivensoort. Maar voor alle duifliefhebbers, Una Paloma Blanca. En daarna slaan we de zomer over. Moeilijke denkoefening bij deze temperatuur, maar moeilijk gaat ook voor Earth, Wind and Fire.

0: Bombikies!
1: Bombikies! Grote zomerklus bij Jamma!
2: En wij klussen allemaal mee!
0: Met 20% korting, hè?
1: En op wat?
2: Op alles!
1: En wanneer?
2: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee!
3: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
5: Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een licht?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie? Ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
2: Voilà.
1: Op sunweb.be.

0: Er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Status quo en ABBA komen er dus aan. Maar ook aan Christy en The Sweet. Allemaal voor zometeen na het nieuws. Your golden years. Nostalgie. En dat nieuws dat krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ruim 1 op de 3 speelpleinen werkt met een wachtlijst of een inschrijvingsstop. Want het aantal kinderen stijgt jaar na jaar, vooral jongens en meisjes tussen 6 en 12 jaar. Terwijl het aantal animatoren daalt, zegt de Vlaamse Dienst voor Speelpleinwerking. Omdat de meeste animatoren zich niet meer vrijwillig willen engageren, daarom zoeken ze al maar vaker naar een betaalde vakantiejob. Vorig jaar gingen zo'n 200.000 kinderen in de zomer naar een speelpleinwerking, vooral naar die in hun buurt. En voor ouders is zo'n vorm van opvang betaalbaarder geworden de voorbije jaren, zeker als ze meerdere kinderen hebben. In de haven van Gent brandt het bij afval- en recyclagebedrijf Renewi. Het vuur brak uit in een van de grote hallen waar restafval ligt. Er ontwikkelt zich heel veel rook die van kilometers ver te zien is. De brandweer vraagt dan ook de mensen om ramen en deuren dicht te houden, want er is wel wat geurhinder. Het Gentse stadsbestuur stuurde ook een BE-alert uit, net als de gemeente Ertvelde en Zelzaten. Oorzaak van de brand bij Renewi blijft voorlopig onduidelijk. Politie en parket onderzoeken de zaak. En in Groot-Brittannië gaan koning Charles en koningin Camilla niet meer in Buckingham Palace wonen als dat gerenoveerd is. Ze willen het paleis alleen nog gebruiken voor officiële gelegenheden. Bijna 2 eeuwen lang woonden de Britse koningsparen in dat Buckingham Palace. Maar sinds 2020 woont er niemand meer door die renovatiewerken. Charles en Camilla resideren nu in Clarence House, vlakbij. De Britse koning maakte ook als eerste openbaar hoeveel belastingen hij betaalde. Bijna 13 miljoen pond. Charles wordt daarmee tot de 100 grootste belastingbetalers in Groot-Brittannië. Tot vanavond schijnt de zon volop bij 30 graden aan zee tot 40 in het oosten. Vooral in het westen en oosten is er kans op een warmteonweer in de loop van de namiddag. Morgen opnieuw zonnig bij 29 graden aan zee tot 39 in het oosten. Er kan opnieuw een stevige onweersbui met hagel en windstoten vallen. Zondag dan periode van regen en onweer met tussendoor opklaringen. Het wordt minder heet zondag bij zo'n 30 graden. Toch al eens kijken van maandag tot en met woensdag. Afwisselend zon dan en wolkenvelden en frissere maxima rond 25 graden.
2: Dank je. Trek er al meer op, hè? 25 graden. Op de E40 Luik-Brussel verlies je meer dan een half uur van Bertum tot Sint-Stevens-Woluwe. Daar is een ongeval gebeurd. En op de E429 Doornik-Brussel verlies je een kwartier van Tubeke tot de Nijvelse Steenweg.
4: De 70s Top 1000 met Leen Desmarais.
5: Nummer 81.

alweer de laatste. Het is altijd een klein beetje triestig, hè? Zo dubbel. Hè? De beste komen, maar het is afscheid nemen ook van status quo. And whatever you want. ABBA dan met 4 in de top 100. Waterloo, Voulez-vous en Dancing Queen in de top 20. Chiquitita werd voor het eerst gezongen door Agnetha tijdens een Music for UNICEF concert in 1979. En sindsdien gaat 50% van de royalties naar UNICEF. Chiquitita van ABBA.

0: Drie afas dus te gaan, waarvan we alleen niet weten waar Dancing Queen zal staan. Wordt hij de nummer 1 of eindigt hij toch iets lager? Het is wachten tot wat Seb daarover te zeggen heeft. Zoiets voor 5 uur wellicht.
1: De 70's.
2: Top 1000.
0: De laatste dag 70's, top 1000. En dan bergen we hem op tot volgend jaar. Niet dat je bij Nostalgie Plus niet bediend wordt met die grootste 70's classics natuurlijk. Maar toch, het is tof om ze zoiets allemaal op een rijtje te hebben, eens per jaar. Heel wat Belgische noteringen ook. Vlaamstalige keuzes van jou. An Christie, ik mis hem zo, stond op 475. Gelukkig zijn op 198. En de laatste is 79, Dag Vreemde Man. En dan een beetje glamrock van het zuiverste soort met de laatste suite. Maar eerst, An Christie.

0: 2000.
1: Nummer 1 van mijn Italiaanse top 30 die ik eerder had deze week naar aanleiding van de Italiaanse nationale feestdag. Umberto Tozzi komt er dus aan en ook Boston.
2: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
8: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
7: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
8: Allee.
9: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
10: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
11: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: De 70's Top 1000.
12: Nostalgie.
13: Nummer 77.

A Feeling Boston. Eerder deze week had ik het over een song die in 10 minuten geschreven werd. Ik denk dat het Summertime in de Summertime van Mungo Jerry was, maar het kan ook anders. Tom Scholz van Boston deed er 5 jaar over om deze More Than A Feeling te schrijven. Nam het tenslotte in een kelderstudio op waarin hij alle instrumenten zelf deed om vervolgens de zangpartij door Brad Delp te laten doen. Ik denk dat de mens een perfectionist is. Wat denk jij? Van perfectionisten gesproken, Michael Jackson. Dat is ook zo'n legendarische. Een laatste keer horen we hem nu met zijn broers in The Jacksons. Nog 1 keer passeert hij natuurlijk Soul.

0: Bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
1: De 70s Top 1000. Nostalgie. Nummer 74.

0: top 1000.
1: Is er iemand die nog werkt vandaag? Wellicht wel, maar veel mensen zijn overwacht thuis, denk ik, door de extreme hitte. Walter werkt bij de Groendienst. Iedereen is gisteren al naar huis gestuurd en dan de scholen en de crèches die ook sluiten. Mijn kleinzoon is thuis door een crèche die gesloten is. En bij Eva is het net hetzelfde. Zij is zelf met pensioen en speelt babysit, dus geen enkel probleem en met veel plezier. Maar het is tof om met jullie dat allemaal door te maken met die 70s muziek. Dikke merci daarvoor. Het is graag gedaan, Eva. Hier is Boney M, Rivers of Babylon.

0: zeker van met deze Rivers of Babylon van Boney M.
1: Straks
2: in de 70s top 1000.
0: Veel plezier, listen to the music en de rest van deze 70s top 1000. De Doobie Brothers zometeen, maar ook een kreet van Peter Koelewijn.
3: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
3: Schatje, dat is 25 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
3: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee jong, gracias Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Casino.

0: om de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Jamma!
2: En wij klussen allemaal mee!
3: Met 20% korting, hè?
1: En op wat?
2: Op alles!
1: En wanneer?
2: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee!
4: Yeah. Hoe maakt u het?
5: Samen met Jamma!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Ik dacht van chili con carne.
9: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Daar wordt chili con serieus veel carne.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
13: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
14: De 70s top 1000.
15: Top 1000.
14: Nostalgie. Nummer 72.

0: toen al eens met de gasten in het verleden van ZZ Top, dat weet ik. Maar was het nu Santana? Ik geloof het, hè. Veel lachen in de kleedkamers. Listen to the music, the Doobie Brothers. 70's.
1: Top 1000.
0: Peter Koelewijn, die schreef Kom van dat dak af in de trein, naar het schijnt. Bracht het in 1962 uit, een heel rock'n'roll versie, maar die deed niet zoveel. 1971 herwerkte hij het ding, friste het op en dat werd een nummer 1 hit. Wij zijn er wel blij mee natuurlijk, want dus ook een hoge notering in deze 70's top 1000 zometeen. En daarna een song die halverwege de 70's bij iets conservatievere radiozenders niet in de smaak viel, omwille van de titel. Die suggereert dat er aanwijzingen in bed worden gegeven. Hoe iemand het graag heeft. That's the way I like it. Na het verhaal dus over de vrouw van Jan Jansen die op dat dak is. Peter Koelewijn. Hey.
2: Hey. Hey.

Hoor daar je in bed praten in hoor. Het kan ook gaan over hoe je het liefst je ijsje hebt. Namelijk eentje met vanille en eentje met pistache. Of een bolletje chocola en pistache. Bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen. That's the way I like it. Casey and the Sunshine Band. En alsof het nog niet heet genoeg is buiten, gaan we het nog wat zwoeler maken hier. Met de laatste van vier noteringen voor Julio Iglesias op nummer 69. Keer.

0: de 70s Top 1000.
1: Die verwelkomen we inderdaad, Mr. Blue Sky, op een dag dat het Blue Sky is. Een paar schapenwolkjes niet te nagesproken. Ook de allerlaatste van deze grote meneer.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Brico, Brico City
6: en Brico Planet
5: zijn nu zondag open.
6: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
5: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Zij de Vos.
9: Ja, Lemmes.
8: Wat gooien we straks op de barbecue?
9: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
8: Een goeie visje.
9: Of een lekkere langoustine.
8: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
10: De Vos Lemmes.
11: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
12: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
16: Fak. Lotto is op zoek naar een tong.
17: Dat heb ik.
18: Affirmatief.
16: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
17: Absoluut.
16: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
19: Oh, mocha banaan salami smaak.
20: C'est si bon.
16: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
21: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Score alle aanvuldeals bij Bol.
22: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
23: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
22: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
23: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
1: Het is 11 uur, de laatste 6 uur van de 70s top 1000 gaan in. En dat wordt a real treat.
24: Your golden years, nostalgie plus.
1: Een verwennerij wil dat zeggen. Het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven.
25: Goedemorgen. Bijna 4 op de 10 jongeren durven niet aan hun ouders vertellen dat ze het slachtoffer werden van phishing. Ze lopen volgens nieuw onderzoek vaker tegen de lamp dan hun ouders. Die kijken kritischer naar verdachte betaallinken bijvoorbeeld. Komt onder meer doordat jongeren opgroeien in een digitale wereld, waardoor ze alles online sneller vertrouwen. En dat is vaak dus onterecht. 1 op de 3 speelpleinen werkt met een wachtlijst of een inschrijvingstop, want het aantal kinderen stijgt jaar na jaar, vooral jongens en meisjes tussen 6 en 12 jaar, terwijl het aantal animatoren daalt, omdat die meeste animatoren zich niet meer vrijwillig willen engageren. Daarom zoeken ze allemaal vaker naar een betaalde vakantiejob. Vorig jaar gingen zo'n 200.000 kinderen in de zomer naar een speelpleinwerking, vooral naar die in hun buurt. En voor ouders is zo'n vorm van opvang betaalbaarder geworden de voorbije jaren, zeker als ze meer kinderen hebben. En in Congo zijn nu al meer dan 300 mensen gestorven door de nieuwe ebola-uitbraak. Dat aantal stijgt iets sneller dan verwacht daar. Congolese ziekenhuizen telden intussen meer dan 1100 besmettingen. De nieuwe ebola-variant is dodelijker en er is ook geen vaccin voor. Tot vanavond schijnt de zon volop bij 30 graden aan zee tot 40 graden in het oosten. Vooral in het westen en oosten kans op een warmteonweer. Vannacht vrijwel helder, maar opnieuw warm. Minima van 20 tot 24 graden. Morgen schijnt geregeld de zon. 29 graden aan zee tot 39 in het oosten. Er kan ook opnieuw een stevige onweersbui met hagel en windstoten vallen. Zondag periode van regen en onweer met tussendoor opklaringen. Het wordt minder heet zondag bij zo'n 30 graden.
1: Dank je, Bart. Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout door een defect voertuig. Op de E19 Breda-Antwerpen een kwartier van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. N16 Sint-Niklaas-Willebroek ook een kwartier van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. Op de R1 Antwerpen-Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de Brusselse binnenring 10 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. En op de R1 Antwerpen-Gent ook 10 minuten van Antwerpen-Noord tot in Deurne.
0: De 70s Top 1000 met Leen de Marais.
2: Nostalgie Plus.
10: Nummer 68.

Was hem dat de laatste noot? Ja, ik denk het wel, want ik krijg orders van luisteraar Paul om alles tot de laatste noot te spelen. Tot uw orders, Paul. Dat was hem. Mr. Blue Sky van ILO. Misschien ben je wel thuis. Het is vrijdag en bovendien de warmste dag van de zomer tot nog toe. Er is veel gesloten. De kans is dus groot dat je met je voeten in een kinderbadje zit, zoals Tom en Alice, die noodgedwongen thuis zitten. En die dus kunnen chillen met het ritme waarvoor of waarop het chillen is uitgevonden. Zometeen met reggae. De grootste hit van Bob Marley komt eraan. De laatste van 7. Dat is een opname uit de Lyceum in Londen. Ik kan me dan voorstellen, is dat dan een school vol met brave meisjes en al die reggae-gasten op dat podium? Dat moet wat gegeven hebben. 18 juli 1975, dat wil zeggen bijna 56 jaar geleden. No Woman I Cry op nummer

0: waren ooit te gast in het Swingpaleis en stonden daar dus in de piste te dansen. En ik op tafel, een van die zangeressen, die was van het knipogen naar mij. Zo van, wat staan we hier eigenlijk allemaal te doen? Was vreegeestig. The Three Degrees and Dirty Old Man. Laatste dag van de 70s Top 1000. Volgende week begint de zomerprogrammering bij Nostalgie Plus. De zomer van je leven, zo wordt onze zomer. Waarin je elke dag Ellen Petrie zal horen, die op de luchthaven van Zaventem aankomende en vertrekkende passagiers hun verhalen laat vertellen. Dat wordt tof. Vind ik tof. Zo verhalen van mensen die op reis gaan of terugkomen of iemand komen opwachten. Elke dag iets voor 10:30 en iets voor 3:30 gebeurt dat. En ik ruil de voormiddag de hele zomer lang in voor de namiddag tussen 3 en 6. Met ook op dinsdag een filmrubriekje en op woensdag mijn foldervreter. Die ontvang ik in de studio. En natuurlijk veel, veel, veel muziek. En voilà, toen werd het plots zomer.
1: De 70s Top 1000. Nostalgie Plus. Nummer 65.

0: 2000.
1: Misschien straks toch een klein beetje bewegen om er zo wat calorieën af te krijgen. Why not op Boogie Wonderland van Earth, Wind and Fire. En wie komt er nog aan? Een van mijn favorieten, Blondie.

0: boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de Megastock Deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.

0: Mijn suggestie om wat calorieën te verbruiken valt niet in de goede aarde. Iedereen wil gewoon niet bewegen. Ook goed, Earth, Wind and Fire. Dit was de laatste, samen met Emotions natuurlijk.
1: De 70's. Top 1000.
0: Deborah Harry wordt over een paar dagen 81 jaar, 1 juli. Er is blijkbaar een nieuw Blondie-album in de maak, High Noon. Ze gaat ook opnieuw acteren in een comedyfilm. In een comedyfilm. Maitreya heet de film. En daarin gaat ze de rol van de moeder van Pamela Anderson spelen. Is dat nu wel een goed idee? Enfin, zwart. En er is blijkbaar ook een Hollywood biopic in de maak over het leven van Deborah Harry. Met andere woorden, op haar 81 jaar zal ze nog altijd niet op haar schoon lui gat mogen zitten. Ze zal nog wat mogen werken om promo te doen. Hier is de laatste Blondie en dat is natuurlijk Danny.

0: biopic over het leven, dus de film over het leven van Deborah Harry. Daar kijk ik wel naar uit, moet ik eerlijk zeggen. Bob Dylan, die schreef Knockin' on Heaven's Door als soundtrack voor een film, voor een westernfilm, genaamd Pat Garrett and Billy the Kid, een film uit 1973. Ik heb die niet gezien, denk ik. Ik ga die toch eens opsnorren, waarin hij zelf blijkbaar ook een klein rolletje speelt. En de soundtrack dus, Knockin' on Heaven's Door, nummer Knockin' on Heaven's Door, hoorde blijkbaar bij een sterfscène. Hoog genoteerd in deze 70s Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: De 70s Top 1000.
2: Top 1000.
1: Nostalgie Plus.
2: Nummer 62.

0: wachten tot de solde hoeft echt niet. Debameubelen. Thuis in wonen. In Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomerdeals.
1: De 70s Top 1000.
2: Top 1000.
1: Nostalgie Plus. Nummer 61.

0: Smokey, één plaats hoger staat Cheap Trick met I Want You To Want Me uit 1979. 2 jaar daarvoor was er een studioversie verschenen van het nummer. Dat werd een gigantische flop, veel te braaf arrangement, zei de band er later over. Maar toen trokken ze naar Japan, waar ze blijkbaar al zeer bekend waren, waar er een soort Cheap Trick mania aan de gang was, vooral van uitzinnige Japanse meisjes, die stonden te krijsen. Ja, die kunnen dat zo hebben, hè, zo... De Japanse. En toen trokken ze dus naar die Budokan Arena in Tokio. Een gigantische arena. En speelden ze daar een heel andere versie. Een veel snellere en ruwere versie. En voilà, de rest is history op nummer 60 in onze lijst.
1: I want you to want me.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech?
1: Wat?
2: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Oh nee.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik dacht van chili con carne.
6: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Daar wordt chili con serieus veel carne.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
10: De 70s top 1000.
11: Top 1000.
10: Nostalgie plus.
12: Nummer 59.

De hoogst genoteerde Donna Summer heet I Feel Love. En nu naar Baker Street, de straat waar Sherlock Holmes kantoor houdt. Maar ook de straat waar Jerry Rafferty een tijdje bij een vriend woonde, terwijl hij in een fel juridische strijd was met de bandleden van Steelers Wheel. Over geld waarschijnlijk. En de frustraties daarin kon hij kwijt in Baker Street. Met een solo van gitaar naar saxofoon wisselde. En zo legendarisch werd. Hier is hij.

magistraal nummer, deze Baker Street van Jerry Rafferty. En ondertussen poetst Domi zijn vinylplaten op voor jouw verzoekjes in de aftershow tot 7 uur. Maar eerst de grand finale van deze 70's Top 1000 met Michel en Sepp. En dat wordt onvergeten.

0: wassen. We hebben alles om morgen te vertrekken.
1: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
2: Ik wacht op de zolder, schat.
1: Ja.
3: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven.
4: Prettige middag. Verwarm je of verkoel je. Wij beginnen er zo dadelijk aan met de Bee Gees op 55. Your golden years. Nostalgie plus. Het nieuws krijg je van Bart van Langhoven. Dag Bart.
5: Goedemiddag. Veel mensen vinden dat ze te veel moeten betalen voor zonnecrème. En daarom smeren ze zich ook minder vaak in dan ze eigenlijk zouden willen. Dat bewijst een rondvraag van verzekeraar AG. Toch is preventie belangrijk, want 1 op de 5 Belgen krijgt in zijn leven huidkanker. Daarom werkt de verzekeraar samen met onder meer pretparken, maar ook met Giro, om bij hen gratis zonnepalen te plaatsen. Daar vinden mensen zonnecrème om zich te beschermen tegen de zon. Ook aan zee vind je van die zonnepalen, want zo'n 2 op de 3 Belgen vinden dat mensen makkelijker aan zonnecrème moeten kunnen geraken. De Cel Leefmilieu verwacht dat er vandaag en morgen veel ozon in de lucht zit. Ook hogere waarden dan de Europese drempel toelaat, komt door de aanhoudende hitte natuurlijk in combinatie met luchtvervuiling. Ook gisteren stelden experts vast dat de ozondrempel was overschreden. Onder meer in de meetstations van Gent, Sint-Agatha-Bergen bij Brussel en Vezin in Wallonië. De Cel Leefmilieu raadt mensen met gevoelige luchtwegen of ademhalingsproblemen af om zich zwaar fysiek in te spannen tussen 12 uur 's middags en 10 uur 's avonds. Maar ook kinderen en oudere mensen letten maar beter op. En ruim 1 op de 3 speelpleinen werkt met een wachtlijst of inschrijvingsstop, want het aantal kinderen stijgt jaar na jaar, vooral jongens en meisjes tussen 6 en 12 jaar. Terwijl het aantal animatoren daalt, omdat de meesten zich niet meer vrijwillig willen engageren voor die speelpleinen. Daarom zoeken ze al maar vaker ook naar een betaalde vakantiejob. Vorig jaar gingen zo'n 200.000 kinderen in de zomer naar een speelpleinwerking, vooral naar die in de buurt. En voor ouders is zo'n vorm van opvang betaalbaarder geworden de voorbije jaren, zeker als ze meerdere kinderen hebben. Tot vanavond schijnt de zon volop bij 30 graden aan zee tot 40 graden in het oosten. Vooral in het westen en oosten kan er ook een warmteonweer losbarsten. Vannacht vrijwel helder, maar opnieuw warm, minimaal van 20 tot 24 graden. Morgen schijnt opnieuw de zon, 29 graden aan zee, 39 in het oosten. Er kan ook opnieuw een stevige onweersbui met hagel en windstoten vallen. En zondag dan, periode van regen en onweer met tussendoor opklaringen. Het wordt minder heet zondag bij zo'n 30 graden.
4: Dankjewel. Four seasons in one day lijkt het wel, hè? Op zondag. Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je nog 24 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E40 Genbrugge 19 minuten van Beernum tot Oostkamp. Door een ongeval, als je dat wil weten. N16 Sint-Niklaas-Willebroek 17 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. De E19 Breda-Antwerpen 15 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. R1 Antwerpen-Nederland ook 15 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. R1 Antwerpen-Gent 14 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen, daar verlies je 11 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Ergens anders in de file hooguit nog 10 minuten.
6: De 70s Top 1000 met Michel Follet.

blijf vooral fris en monter voor de bovenste 54, want jij hebt net 55 gehoord. Bee Gees. En Staying Alive. Net voor 5 uur weet je wat jouw nummer 1 van de top 1000 van de jaren 70 is. En nu gaan we gewoon gezwind door met de lijst. Dank voor al jullie berichten. Je kan het allemaal nog volgen, maar de bovenste 20 staan er nog niet op. Dat blijft een verrassing. Neil Diamond. De

0: David Bowie en Life on Mars. Ik denk dat hij goede vrienden was geworden met Elon Musk. 53 dus Life on Mars, 54 Sweet Caroline, Neil Diamond, 85 ondertussen. En nu iemand die slapend rijk wordt. Elke keer als deze plaat te horen is op radio, verdient hij van €1,5 tot €10. Hij heeft al 20,6 miljoen euro aan dit nummer verdiend en we kennen hem maar van dit ene nummer. Straf, hè? En dus dat levert hem dagelijks 800 tot €1,500 op, heb ik berekend. Born to be Alive, Patrick Hernandez.
1: Nummer 52.

0: Eric Carmen. Ja, dat hebben ze al eens eerder gezegd tegen mij. Gisteren nog of eergisteren. Love was het dan, maar nu is het hot chocolate.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
2: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
5: Nostalgie Plus, altijd en overal dichtbij.
6: Je hoort ons via FM, DAB+, digitale televisie of nostalgie.plus.

0: Black Sabbath. Het lijkt alsof de graspopfan zich vanaf nu kon bemoeien met de lijst. Het stevige werk op 51. En ik wapen mijn oren nu al voor nummer, 40 en 35. Dat is ook behoorlijk lawaaierig voor mij dan, hè? Excuseer. Paranoid van Black Sabbath zelfs. Queen Elizabeth was er getuige van in 2002 op haar gouden jubileum. Toen mochten die dat spelen en de laatste uitvoering van het nummer was blijkbaar op 5 juli 2025 met Ozzy Osbourne nog als zanger. Nu Hot Chocolate. En daarvan is een van de twee componisten van dit nummer op 24 april overleden. Tony Wilson, je kent hem ook van I Like Your Style. Hij schreef mee met Errol Brown aan You Sexy Thing.
1: Nummer 50.

hoger we gaan in de lijst, hoe logischer alle platen. The Logical Song vraagt weinig voetnoten. Dat was Supertramp op 49. Rick Davies overleed vorig jaar in september. En deze man overleed in 2024. Eric Carmen.

0: Met dank aan de klassieke componist Rachmaninoff, Eric Carmen en All By Myself.
1: Straks in de 70s Top 1000.
2: I don't like cricket.
0: En CC natuurlijk met Dreadlock Holiday.

0: En dat opsporingsbericht geldt nog altijd. Tavares.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes, nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Nu VIP-solde bij E5. Met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open. Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica Hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
3: De 70s Top 1000.
4: Top

konden we dat snel omdraaien, want dan ging het door op kant B. En zo kwamen ze aan een flinke 7 minuten. Heaven Must Be Missing an Angel, deel 1 dus, Tavares op 47. En dan weet je genoeg, hè, over welke plaat het gaat. Kate Bush.

0: Wat blijft dit een wereldplaat? Haar debuut Wuthering Heights, Kate Bush, 46. Een plaats hoger, 10cc.
1: Nummer 45.

Die punt gemaakt. I don't like reggae, maar ik hou wel van 10cc Dreadlock Holiday. We gaan naar het nieuws van 1 uur met een lekker lange versie. Van Michael Jackson. De film Michael klopt op dit moment alle records. Hè. Je had Bohemian Rhapsody, Rocketman wel. Michael verbrijzelt dat allemaal. Natuurlijk, er is nu Toy Story 5 in de bioscoop. Een paar echte zomerfilms. Maar we gaan dus naar het nieuws van 1 uur met Michael Jackson. Oh.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie, ikke?
2: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
3: Maar echt?
2: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
3: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
2: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
3: Voilà.
2: Op sunweb.be.
4: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
5: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
4: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Jam!
7: En wij klussen allemaal mee.
6: Met 20% korting, hè? En op wat?
7: Op alles.
6: En wanneer?
7: Nu zondag.
6: Wie klust er allemaal mee?
7: Wij klussen allemaal mee.
8: Maakt u het?
9: Samen met Gamma.
8: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
11: Ja, maar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
10: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
11: Allee.
12: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
13: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
14: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
15: Wilt jij met mij een meloen delen?
16: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
17: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
18: Dat had ik even nodig.
17: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
19: Laat ons niet in de steek, want we hebben er nog 43 te gaan. If You Leave Me Now van Chicago hoor je zo meteen.

0: 1 uur nieuws krijg je van Vrouwtje Kaljon.
1: Goedemiddag. Er is nu al opnieuw een dagrecord verbroken. Het is de warmste 26 juni sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd het zonnet 33,7 graden. Het vorige dagrecord is 50 jaar oud. Toen was het 33,5 graden. En het is nog vroeg. De temperatuur zal dus nog verder oplopen. Het is al de derde dag op rij dat het 50-jarige oude dagrecord sneuvelt. Het is een drukke dag op Brussels Airport. Daar verwachten ze vandaag 82.000 reizigers. Want heel wat mensen vertrekken nu al op vakantie. Nochtans start de zomervakantie in het Nederlandstalig onderwijs officieel pas volgende week woensdag. In Wallonië pas op 6 juli. De drukste dag op de luchthaven wordt 20 juli met meer dan 90.000 passagiers. Brussels Airport verwacht de hele zomervakantie zo'n 5,2 miljoen reizigers. Dat is 4% meer dan vorig jaar. En het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar het tweedehandsplatform Vinted. Aanleiding zijn meldingen over mogelijke kinderhandel via verdachte advertenties. Speelgoed, knuffels en beeldjes staan op het platform te koop voor duizenden euro's. Maar in de beschrijvingen worden kinderen omschreven zoals leeftijd, lengtes, haar en oogkleur. Vinted zelf ontkent elke link met criminele activiteiten. Het onderzoek moet nu uitwijzen of er effectief sprake is van kinderhandel of het gaat om complottheorieën. Volop zon met maxima bij 30 graden aan zee en tot 40 graden in het oosten. In de late namiddag en 's avonds kans op een warmteonweer. Morgen opnieuw zonnig en kans op stevige onweersbuien met hagel en windstoten. Het blijft warm bij 39 graden. Zondag afwisselend regen, onweer en opklaringen. En het wordt ook minder warm bij zo'n 30 graden.
0: Dankjewel, vrouwtje. De kans is groot dat het verkeersoverzicht langer duurt dan het nieuws. Ik ga het beperkt houden tot de files boven de 15 minuten. Weet dus dat je nog 15 minuten in de file zou kunnen staan. De Brusselse binnenring verlies je 37 minuten van de Expo tot Machelen-Woluwelaan. R1 Antwerpen-Nederland, 31 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen, 26 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. E19 Breda-Antwerpen, 26 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. E313 Leuma-Antwerpen, 25 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. R1 Antwerpen-Nederland, 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E34 Zelzate-Antwerpen verlies je 22 minuten van Melzelen tot Sint-Anna-Linkeroever. N16 Sint-Niklaas-Willebroek verlies je 21 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. En op de E40 Genbrugge verlies je 16 minuten van Aalter tot Beernem.
2: De 70's tot 1000 met Michel Follet.

boterzachte ballade van de jaren 70. Terecht heel hoog, 43, If You Leave Me Now, Chicago. Hoewel ze natuurlijk begonnen als een stevige groep, hè, met een beetje jazz en funk invloed, ook mooi hoor. Maar dat is minder bekend, hè? Jammer genoeg. Zoals Blood, Sweat and Tears. Iemand van Blood, Sweat and Tears is net overleden, de zanger. Wel, onlangs is ook Walter Parazijder, ik hoop dat ik dat goed uitspreek, van Chicago overleden op 81. Speelde heel wat mooie instrumenten, klarinet, fluit en ik dacht ook saxofoon, maar ja, hier heb je dat dus amper gehoord. Morgen treedt ze op in de Arena Flegrea in Napels op haar 83ste. Gloria Gaynor.

Gloria Gaynor, vitaal tot en met. Je moet ervoor morgen naar Napels. Bij dit weer, veel succes ermee. En nu, 41, de politie.

0: maar ook pure schoonheid. Van Simon en Garfunkel, zometeen Deep Purple.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Brico, Brico City
9: en Brico Planet
8: zijn nu zondag open.
9: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
8: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Ik dacht van chili con carne.
11: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Daar wordt chili con serieus veel carne.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: Purple en Smoke on the Water. En binnenkort rook uit, witte rook uit de schoorsteen voor elke Deep Purple fan. Volgende week, vrijdag 3 juli, komt hun nieuwste album uit. Splat heet dat. Splat met uitroepteken. 24ste studioalbum. En er zijn een aantal singles al verschenen. Diablo heet er één. En Guilt Trippin' is de nieuwste. Ze brengen om de week een nieuwe single uit. En het is echt al de originele bezetting van toen. Die oude rockers toch, hè? En nu, totaal andere muziek. Om op uit te freaken, Chic.
1: 39.

Niet te veel aan sporten en dansen doen aan het schijnt bij deze temperatuur. Dus een beetje uitkijken. Hè? Je mocht uitfreaken, maar niet te lang op 39 chic. Een van de twee boegbeelden, Bernard Edwards, is overleden. Nile Rodgers treedt op in Nederland op 9 juli en op 12 juli. Dan in Rotterdam, dat is het meest dichtbij. Maar als je hem vanavond al wil zien, kan dat ook. In Aix-en-Provence. Neem nu het vliegtuig en vertrek naar Aix-en-Provence. En 30 juni in een tempel in Parijs in de Zenith. De 73-jarige Nile Rodgers. Deze was onlangs toch een van de twee ook weer in België voor zijn afscheidstournee. Paul Simon met Art Garfunkel.

Simon & Garfunkel. Voor hun doen een wat overdadig nummer en toch geen enkele ballast. In Bridge Over Troubled Water, dit nummer had dat nodig. En het Smoke on the Water, nu Bridge Over Troubled Water. Het zal wel toeval zijn op 38. Ik heb het al gezegd, je kan morgen naar Gloria Gaynor in Napels. Je kan vanavond naar Nile Rodgers in Aix-en-Provence. En morgen kan je in Keulen naar Marianne Rosenberg.

0: net ontdekt. Mijn maatje aan de overkant, technicus Alain Kolpaert, kan de hoogste noot aan in het nummer. Laat ze maar horen. Voilà. Ik ben Wido, 71 jaar oud. Morgen treedt ze op in Keulen, nog altijd vol vuur en vlam. Marianne Rosenberg.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: Dat rijmt op Ik ben Wido. Uiteraard, ABBA. Ja, je zingt het nergens, denk ik, hè? Crocodile Rock. Elton John, die hoor je zo meteen.
2: Allee, bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken, met de steun van Vlaanderen.
4: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
1: De 70s top 1000.

blijft toch een beetje een buitenbeentje op zijn repertoire. Deze Crocodile Rock van Elton John op 36. En nu het zegt, ik had het niet gehoord, maar Speedy Gonzales, ken je dat nummer nog van Pat Boone? De makers van dat nummer verdacht Elton John van plagiaat, omdat er enige gelijkenis is. Maar het is toch niet tot een rechtszaak gekomen. Klaar voor een kortsluiting op jouw radio? AC/DC.

0: Elvis op 34. Met You Were Always On My Mind. En met You had hij dan zeker Priscilla niet meer in gedachten. Want hij bracht de plaat, of in feite de firma, bracht de plaat enkele weken na de scheiding met Priscilla Presley uit. Always On My Mind in ettelijke versies. Hè. De eerste was Brenda Lee, daarna Gwen McCrae, Willie Nelson en Pet Shop Boys natuurlijk in de jaren 80. Maar deze overleeft denk ik net iets meer. Ik begon dit blok met Staying Alive. Blijf levend en wel, hè. Geen zotte dingen doen bij deze temperaturen. Die waarschuwing geldt nog altijd. Maar blijf luisteren naar Nostalgie Plus, want Seb zorgt voor een spetterende finale. En je krijgt van mij nog ABBA.
1: Nummer 33.

0: Bietje Bijbel.
1: Mannekes!
2: Bombikies! Grote zomerklus bij Jamma!
3: En wij klussen allemaal mee!
1: Met 20% korting, hè?
2: En op wat?
3: Op alles!
2: En wanneer?
3: Nu zondag!
2: Wie klust er allemaal mee?
3: Wij klussen allemaal mee!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
6: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zei jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg, iemand een dom gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
8: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Code Yellow!
10: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Amai, dat is internetjes.
10: Info op telenet.be.
12: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
13: Ford. Van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
14: Volg Nostalgie Plus ook op Facebook. Like onze pagina en ontdek alle primeurs over onze wedstrijden en programma's.
15: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
16: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
15: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
16: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
17: Goedemiddag, over exact 3 uur weet je wie en wat op nummer 1 staat in deze 70's top 1000. Ik kan je alvast verklappen dat het veelbelovend en spannend geworden is. We tellen samen af naar de nummer 1 met Queen zometeen, Somebody to Love.
18: Your golden years, Nostalgie Plus.
17: Is 2 uur nieuws met Fraukje Kajon.
19: Goedemiddag. In Leuven is een Eurostar-trein stilgevallen. Die was op weg van Keulen naar Parijs. Zo'n 400 passagiers zaten zo'n 3,5 uur vast in Leuven. Er zijn intussen veel ziekenwagens en brandweer ter plaatse. De passagiers kregen intussen water en ze zijn intussen ook op een hulptrein gezet om hun reis naar Parijs verder te zetten. 3 mensen die onwel waren geworden werden overgebracht naar het ziekenhuis. De impact op het andere treinverkeer valt mee, zegt Infrabel. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de Krim. Dat is het door Rusland geannexeerde schiereiland. Het moet de economische problemen aanpakken en de stabiliteit op de Krim verzekeren. Het schiereiland staat de laatste maanden onder druk door de zware Oekraïnse aanvallen. Daardoor is er een tekort aan brandstof en zijn er ook vaak stroomonderbrekingen. Oekraïne probeert de Krim zo te isoleren van de andere bezette gebieden en Rusland. En tennis. Onze landgenoten treffen vrij pittige tegenstanders in de eerste ronde van Wimbledon in Londen. Alexander Bloks moet al meteen tegen de Duitser Alexander Zverev, die enkele weken geleden nog Roland Garros won. Het is trouwens de eerste keer dat Bloks op Wimbledon staat. Rafael Collignon neemt het op tegen de nummer 23 van de wereld, Arthur Fil. Voor Sisu Bergs wacht de Fransman Humbert. Elise Mertens treft dan een haalbare kaart met de Duitse Laura Siegmund. En Hanne van de Winkel staat tegenover de Amerikaanse Claire Liu. Wimbledon start volgende week maandag. Volop zon met maxima bij 30 graden aan zee en tot 40 graden in het oosten. In de late namiddag en 's avonds kans op een warmte-onweer. Morgen opnieuw zonnig en kans op stevige onweersbuien met hagel en windstoten. Het blijft warm bij 39 graden. Zondag afwisselend regen, onweer en opklaringen. En het wordt ook minder warm bij zo'n 30 graden.
17: Dankjewel, Frankje. De files met 20 minuten vertraging of meer, dit zijn ze. Op D17 naar Antwerpen vlieg je 35 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Er staat een defect voertuig en de linkerrijstrook is dicht. Brusselse binnenring een half uur van Expo tot Vilvoorde. Op de Antwerpse ring richting Nederland vlieg je 20 minuten van Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 25 van Antwerpen-West tot Borgerhout. E19 vanuit Nederland richting Antwerpen, 20 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen Noord. Op de Brusselse buitenring ook 20 minuten van Anderlecht tot Huizingen. Het is daar uitkijken voor een ongeval. E34 naar Antwerpen, 20 minuten van Melzele tot Sint-Anna linkeroever. Op de E313 naar Antwerpen ook 20 van Massenhoven tot Wommelgem. En tenslotte verlies je 20 minuten op de Brusselse binnenring van Anderlecht Zuid tot Groot-Bijgaarden.
14: De 70s tot 1000 met Sebastian de Krop.
0: Nummer 32.

Freddie Mercury met Queen op 32, Somebody to Love. En hij is nog niet uitgezongen, want je krijgt ze nog 3 keer, waarvan 2 keer in dit uur. Een hele goede middag. Dit is jouw feest van de 70s. De ontknoping van de 70s top 1000. Het resultaat van jouw stem en die van al die andere luisteraars. Want, en dat onderstreep ik graag, het is dankzij jullie dat het zo'n mooie lijst geworden is. Tot 5 uur het neusje van de zalm. Het allerbeste van de 70s. Dus steek je discolicht aan, plaats een streepje eyeliner en trek je wit marcelletje aan zoals Freddie Mercury dat deed in de 70s. En zo ben je helemaal klaar voor de finale van de 70s top 1000. Het wordt A Perfect Day. En dat weet Lou Reed ook. Hij staat op

0: John Miles straks en het zou over mij en misschien ook wel over jou kunnen gaan. Music was my first love and it will be my last. En deze mag niet ontbreken. Het ons opzwepende Heroes David Bowie komt er ook aan.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: De 70s Top 1000.
6: Top 1000.
5: Nostalgie Plus.
6: Nummer 29.

0: wat een muziek, wat een artiest. John Miles.
1: De 70s.
2: Top 1000.
0: Heb je hem ook ooit op de Night of the Proms gezien? Ik wel. En ja, dit horen bezorgt mij iedere keer opnieuw kippenvel. Music van John Miles op 29. Ronnie stuurt via Nostalgie.plus dan weer dat hij bij dit moet denken aan de vele gezellige avondjes op café in de 70s. Samen met zijn beste vriend. Ze waren vaste gasten in hun stamkroeg in Putten. Een beetje op de flipperkast spelen. En hoe later de avond werd, hoe meer er meegezongen werd. Music was een van hun favorieten. Zoek maar al iets om te drummen. Zometeen de lepel van je lekker verfrissende Dame Blanche bijvoorbeeld. Een balpen of, als je onderweg bent, het stuur van je wagen. Want dan kan je zometeen meedoen met de We Will Rock You van Queen. Eerst in de 70s top 1000 Ike en Tina Turner op nummer 28. Nutbush City Limits.

klappen met de handen en stampen met de voeten. Het is er een die live nog zoveel meer tot zijn recht komt. We Will Rock You van Queen. Dit is de finale van de 70's Top 1000. Net voor 5 uur weet je of Dancing Queen van ABBA voor het 2e jaar op rij op nummer 1 staat. En ja, ook na 5 uur blijft het leuk met een speciale 70's Top 1000 Villa Vinyl. Collega Domi draait daarin 2 uur lang op verzoek jouw favoriete 70's platen van op vinyl. Als een soort ja, extra leuke afsluiter van deze 70's Top 1000. Ik zou zeggen, denk maar al even na wat je wil horen. En het wordt misschien wel iets van de Police. Wel, deze schreef Sting toen hij met de Police een optreden gaf in Parijs. In de buurt van hun hotel zag hij dames van lichte zeden tippelen. En voor hij het wist, had hij de tekst van dit nummer in zijn hoofd. Op nummer 26, Roxanne van de Police.

Uit de periode dat hij een tijd lang in Berlijn, in Duitsland woonde. En om die reden staat het op mijn wishlist om ooit naartoe te gaan. David Bowie op 25 met Heroes.

0: En we gaan de highway op met de favoriet van veel motards en vrachtwagenchauffeurs. Highway to Hell van AC/DC.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando.
5: Bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
6: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
7: De 70's top 1000. Nostalgie
8: plus. Nummer 24.

Born to Run van Bruce Springsteen. Gino uit Kortrijk heeft er een verhaal bij, want stuurt hij. Als tiener gingen we iedere zomer op vakantie naar Frankrijk en standaard in de bagage zat mijn draagbare platenspeler. Een ongelooflijk zwaar en lomp ding. Mijn vader die vloekte er iedere keer op, maar het moest mee. Born to Run van Bruce Springsteen was een van zijn favoriete plaatjes en die had hij dus ook op vinyl. Jij kan ook reageren als je een herinnering hebt aan een van de classics uit deze lijst. Doe dat zeker, want altijd leuk om dat te horen. Je kan me een bericht sturen via onze website nostalgie.plus of een WhatsApp op ons nummer 0477 900 800. Zometeen kruipt Freddie Mercury achter zijn piano voor Don't Stop Me Now. En dit is er eentje uit mijn favoriet 70s album. En dat is Rumours van Fleetwood Mac. Een single daaruit, Don't Stop, op 22.

0: De fans van Queen worden verwend, want dit zijn ze voor de derde keer al dit uur. Na Somebody to Love en We Will Rock You. Nu, dan Stop Me Now.
1: De 70s.
2: Top 1000.
0: Ja, het is eigenlijk een classic die Freddie Mercury op het lijf geschreven is. Want hij had, dat weten we allemaal, een nogal extravagant leven vol seks, drugs, alcohol en feestjes. En dat kwam heel duidelijk terug in de tekst. Maya die is vol spanning aan het wachten waar Sultans of Swing van Dire Straits geëindigd is. Wel, ik kan je zeggen, sowieso in de top 20. Dat weten we al, maar waar exact? Dat gaan we de komende twee uur verder ontdekken, uiteraard. Ik mag aan de top 20 beginnen op dit eigenste ogenblik. En dat doe ik met een nummer waarbij je de bas gaat voelen in elke vezel van je lijf. Echt waar. En dat nummer dat is Highway to Hell van AC/DC.
2: Nummer 20.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij de meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
1: Doe, doe, doe. Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
3: Ja, niet nu.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
4: Excusa, señoras.
1: ...net een lift naar het strand had beloofd.
4: Batteria platta. Oh. Completa.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
2: Laat ons eerlijk zijn, een trouwfeest is pas echt geslaagd als Doe gespeeld wordt. Peter Maffay in de 70s top 1000. Your golden years, nostalgie plus. Eerst het nieuws van 3 uur met Fraukje Kallion.
5: Goedemiddag. Alle Belgen in Venezuela zijn veilig. Buitenlandse Zaken heeft iedereen gecontacteerd die zich daar registreerde. Het gaat om zo'n 220 Belgen die in Venezuela wonen. Ze hebben geen bijstand aangevraagd. Venezuela werd gisterochtend zwaar getroffen door 2 aardbevingen. Er vielen al zeker 235 doden en honderden gewonden. Verschillende Europese landen sturen al hulp. Ons land bekijkt nog of het BFAST reddingsteam naar het getroffen gebied sturen. In Leuven is een Eurostar-trein stilgevallen. Die was op weg van Keulen naar Parijs. Zo'n 400 passagiers zaten zo'n 3,5 uur vast in Leuven. Ze kregen water en zitten intussen op een andere trein om hun reis verder te zetten naar Parijs. 3 mensen waren onwel geworden. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk wat er precies fout liep. De impact op het treinverkeer valt mee, zegt Infrabel. En op het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Markendal zijn hittemaatregelen genomen. Zo rijden de mannen slechts 1 ronde van 20 kilometer in plaats van de geplande 2. De vrouwen leggen dezelfde afstand af. De organisatie voorziet ook sproeiers op en rond het parcours voor de nodige verkoeling. Het BK-tijdrijden start over een uurtje, maar het is zonder Remco Evenepoel. Die wil zich focussen op de ronde van Frankrijk. Ook Van Aert is nog oud door zijn elleboogblessure. Bij de vrouwen is het vooral uitkijken naar Lotto Kopecky. Volop zon met maxima bij 30 graden aan zee en tot 40 graden in het oosten. In de late namiddag en 's avonds kans op een warmteonweer. Morgen opnieuw zonnig en kans op stevige onweersbuien met hagel en windstoten. Het blijft warm bij 39 graden. Zondag afwisselend regen, onweer en opklaringen. Het wordt ook minder warm bij zo'n 30 graden.
2: De files, waar vlieg je 20 minuten of meer? Ik weet het, op de Antwerpse ring richting Nederland zijn het er 20 van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 55 van Antwerpen-West tot Borgerhout. Daar is namelijk een ongeval gebeurd en de linkerrijstrook is er dicht. En 16 Sint-Niklaas Willebroek, 25 minuten extra tussen Sint-Niklaas Centrum en de Krijgsbaan. Op D17 naar Antwerpen ook 25 van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op D313 naar Antwerpen vlieg je 20 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. E34 naar Antwerpen ook 20 van Melselen tot Sint-Anna Linkeroever. Op de E40 vanuit Brussel richting de kust 20 minuten van Zwijnaarden tot in Aalter. Daar moet je ook even uitkijken, daar is extra hinder. En op de A12 richting Antwerpen ook 20 minuten van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid.
6: '70s top 1000 met Sebastian de Krop.
7: Nostalgie Plus. Nummer 19.

Slowen bij 37 graden, dat is misschien een beetje plakkerig, maar weet je, we zweten toch al, dus ja, het doet er eigenlijk niet meer toe. Hè. Je kon het de voorbije minuten slowen op Doe van Peter Maffay. Martini reageert en zegt: Doe was mijn eerste singeltje ooit gekocht. We vinden het nog steeds een super mooi nummer. En Luc zegt: ja, wij hadden thuis een café, mijn ouders hadden een café. En dit nummertje is grijs gedraaid op de jukebox die daar stond. Er is jouw feest van de 70s, de ontknoping van de 70s top 1000. Een vraag even aan jou. Wie en wat hoop jij dat er op nummer 1 gaat staan? Is dat Bohemian Rhapsody van Queen? Hotel California van de Eagles? Of ja, Go Your Own Way van Fleetwood Mac? Dancing Queen van ABBA? Of toch nog iets anders? Op wie heb jij gestemd? Wie moet voor jou op 1 eindigen in deze 70s top 1000? Laat het even weten, ik ben er benieuwd naar. Ik kreeg daarnet trouwens een foto doorgestuurd van mijn kinderen. Zij zitten thuis, want met de hitte heeft de directie van de school besloten om zowel gisteren als vandaag maar een halve dag les te geven. Op veel scholen is het weekend al begonnen, maar toch neem ik je graag even mee naar de klas met een groep die allesbehalve graag naar school ging. Dat hoor je in Another Brick in the Wall. Pink Floyd op 18. De 7.

0: De 70s Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Nummer 17.

0: ABBA heeft mee de 70s kleur gegeven en dat zie je ook duidelijk in de 70s top 1000. Ik tel ze 20 keer, waarvan 2 classics in de top 20. Een hoogst genoteerde is Dancing Queen, waar die eindigt. En of dat op nummer 1 is, hoor je later vanmiddag. Dit was Mamma Mia op 17.
1: Straks in de 70s

0: kalle sweet chili.
1: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
0: Hé, hey, hoe dat?
1: Ah, wel? Van die verjaardagspiche van op de barbecue. Oh.
0: Ja! Lennis.
1: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmes. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Lotto is op zoek naar een tong.
4: Dat heb ik.
5: Affirmatief.
3: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
5: Ja, absoluut.
3: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
6: Een mocha banaan salami smaak.
7: Oh. C'est si bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €7 miljoen. Lotto, omdat het kan.
8: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
9: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
8: Ah ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
9: Ja, zit er zeker, want het is echt...
8: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
9: Ah, wat kost dat ongeveer?
8: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
9: Ah.
10: Midas, je kan altijd vooruit.
11: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruit kijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit... De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
12: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
13: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
12: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
13: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
14: Elke eigen bedrijf start als een droom. Maar eentje beginnen kan best overweldigend zijn. Je bent tegelijk ontwerper, marketeer en logistiek manager. Gelukkig is er Shopify. Het platform achter miljoenen wereldwijde bedrijven. Door de kant-en-klare templates en AI-tools van Shopify heb je geen stress en bouw je makkelijk een prachtige webshop. Klaar om te verkopen? Dan ben je klaar voor Shopify. Maak werk van je ondernemersdroom en start vandaag nog voor €1 per maand op shopify.be. De 70s Top 1000.
15: Top 1000.
16: Nostalgie Plus.
15: Nummer 16.

0: reizen.
1: Ja, het mag duidelijk zijn dat de rockers gearriveerd zijn. Ik zie dat er nog heel wat aankomen tussen dit en 5 uur. Radar Love van Golden Earring in de lijst. Wie en wat moet er op 1 staan in de 70s top 1000? De meningen, ja, zijn verdeeld. Ik zei al dat de stemming sowieso heel spannend geweest is. En dat zie ik nu ook. Marijke wil Barry White met The First, The Last, My Everything. Christel en Johan denken dan weer aan Hotel California van de Eagles. Ria, Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Luc hoopt op Your Song van Elton John. En zo gaat het nog wel even verder. We gaan het zien. Ik kan je alvast zeggen dat het niet Imagine van John Lennon is. Want dat komt eraan op 14. Eerst trekt John Travolta zijn stoer leren jasje nog eens aan. Vetkuif in het haar. En dansen met Olivia Newton-John. You're the one that I want op nummer 15.

0: John Lennon, ik tel hem 3 keer in de 70s, top 1000, ook met Jealous Guy en Instant Karma, maar dit is toch met voorsprong zijn populairste op 14, Imagine. En straks komt hij hier nog eens aan met de Beatles. Nu een van de bekendste 70s gitaarsolo's. Het is pure improvisatie van Jimmy Page. Hij ging de studio binnen, plugde zijn gitaar in en speelde losjes uit de pols 3 versies. De beste is degene die we nu allemaal kennen. Led Zeppelin, A Stairway to Heaven. Nostalgie
1: plus. De 70s top 1000, nummer 13.

0: way to heaven.
1: Dag Sepp, wijze lijst stuurt Roland, die is duidelijk uit Gent. Want dat zeggen we daar, wijze lijst, keep rocking, Stairway to Heaven, Led Zeppelin op 13.

0: En een paar snoeiharde gitaren, ideaal voor als je in de wagen zit, onderweg naar huis om het weekend mee in te zetten. Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Ondertussen bij vak.
8: 1347 euro.
9: Minder.
8: 1256 euro.
9: Nog minder.
8: 1127 euro.
9: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel, snel.
8: 1098 euro.
9: Oh, spijtig.
10: Het zijn Creation Days bij vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Vak.
11: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
12: De 70s top 1000.
13: Nostalgie plus.
14: Nummer 12.

Sultans of Swing, Mark Knopfler, die haalde inspiratie toen hij een klein bandje zag optreden in een plaatselijke pub. Echt niemand was ook maar iets geïnteresseerd in wat die mannen aan het doen waren. En ja, ze bleven toch maar gewoon verder spelen. Doorzetten, nooit opgeven. Sultans of Swing op 12 in de finale van de 70s top 1000. Het is muziek die Tony uit Braschaat doet terugdenken aan zijn jonge jaren in de 70s. Ik en een paar vrienden hadden elk een brommertje. En daar sleutelden we wel wat aan. Ieder weekend waren we ermee bezig. En dat keer op keer met dit soort muziek. En Caroline reageert ook. Ze is aan het meezingen in de auto, onderweg naar de proclamatie van haar kleindochter straks. Wel, het licht is een beetje te warm om het raampje open te doen en de mensen te laten meegenieten op straat. Maar hou je niet in, Caroline. Als je luid genoeg zingt, dan hoor ze het zo misschien ook wel. Ik zou zeggen, wel opletten wat je zingt, want de volgende komt misschien verkeerd over. Go Your Own Way. Fleetwood Mac haalt de top 10 net niet. Ze staan op nummer 11.

0: favoriet van onder meer Erwin Noé en Karel van der Weijer, want zij hebben gestemd op deze Go Your Own Way.
1: De 70's.
2: Top 1000.
0: Fleetwood Mac op nummer 11. Dankjewel trouwens aan iedereen die een stem uitgebracht heeft. Want het is dankzij al die stemmen dat het resultaat en de 70's top 1000 zo mooi geworden is. Nu begint het trouwens echt wel spannend te worden. Nog iets meer dan een uur te gaan. We gaan de top 10 induiken. En eerlijk gezegd, alle classics die ik nu nog ga spelen zijn eigenlijk potentiële nummer 1's. Maar er kan er maar eentje op nummer 1 eindigen. Dat is zoals de Rode Duivels. Die doen ook mee, maar het gaat hem uiteindelijk om winnen. Ja, sorry, dat kon ik niet laten. Nee, ik ga aan de top 10 beginnen. En dat doen we al headbangend met Meat Love, Paradise by the Dashboard Lights.
2: Nummer 10.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatke, dat is 25 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
4: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee, jong. Gracias, Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten. No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
8: Voordelig en beschermt de zon in. Nu heel veel merken zonbescherming 1 plus 1 gratis. Mooi weer van
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: Piano spelen, Freddie Mercury kon het als de beste, maar Elton John zeker ook. Zometeen op 9, Your Song.
14: Your golden years, nostalgie plus.
13: Het is 4 uur, nieuws met Fraukje Kajon.
15: Goedenamiddag. Redders aan zee zullen voortaan ingezet worden door de noodcentrale 112. Het is een nieuwe samenwerking tussen alle diensten. De redders worden opgeroepen om dringende eerste zorg toe te dienen bij incidenten op het strand, de duinen of op de zeedijk. Ze zijn vaak het eerste ter plaatse en die minuten kunnen het verschil maken in afwachting van de hulpdiensten. Onder meer De Haan, Blankenbergen en Knokke-Heist doen al mee met het project. Volgend jaar volgen ook de andere kuststeden. In de politierechtbank van Kortrijk is een man vrijgesproken nadat hij met 3,5 promille alcohol achter het stuur werd betrapt. Maar de man zag er helemaal niet dronken uit en reageerde zelf compleet verrast. Na uitgebreid onderzoek bleek dat de man aan een zeldzame autobrouwerijsyndroom leidt. Dat betekent dat je lichaam zelf alcohol aanmaakt. Zijn advocaat legde in de rechtbank medische dossiers voor en ook een gerechtsdeskundige bevestigde de diagnose. En in Venezuela is de dodental meer dan verdubbeld na de zware aardbevingen gisterochtend. Er vielen intussen bijna 600 doden en zo'n 3000 gewonden. En het kan nog fors oplopen. Online zijn al meer dan 50.000 mensen als vermist opgegeven. Alle Belgen die in Venezuela zijn geregistreerd zijn veilig. Buitenlandse Zaken kon ze intussen contacteren. De Europese Unie stuurt reddingsteams en hulpmateriaal. Ons land bekijkt nog of het Bifaust reddingsteam kunnen sturen. Volop zon met maxima bij 30 graden aan zee en tot 40 graden in het oosten. In de late namiddag en 's avonds kans op een warmteonweer. Morgen opnieuw zonnig en kans op stevige onweersbuien met hagel en windstoten. Het blijft warm bij 39 graden. Zondag afwisselend regen, onweer en opklaringen. Het wordt wel minder warm bij zo'n 30 graden.
13: Dankjewel, vrouwtje. De files waren verlichtje 20 minuten of meer. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar schuif je 1 uur en 10 minuten aan tussen Antwerpen-West en Borgerhout. De linkerrijstrook is daar versperd. Op de E17 naar Antwerpen 50 minuten extra van Haasdonk tot Antwerpen-West. E34 ook al naar Antwerpen een half uur van Melselen tot Sint-Anna linkeroever. Op de A12 naar Antwerpen schuif je 25 minuten aan van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek 25 minuten. Van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West. E313 naar Antwerpen ook 25 van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En op de Antwerpse ring richting Gent tenslotte 20 minuten van Borgerhout tot aan de Kennedy-tunnel.
16: 70's Top 1000 met Sebastian de Krop.
13: Nostalgie Plus. Nummer 9.

Your Song van Elton John. Hij schreef dit met zijn vaste schrijfpartner Bernie Taupin tijdens het ontbijt aan de keukentafel in het appartement van Elton's moeder in Londen. En je ziet ze daar al zitten dan eigenlijk, hè, met de pan eieren, met spek voor de neus, een paar geroosterde toosjes en wat bonen in tomatensaus, want zo gaat dat in Engeland. Daartussen waren ze wat woorden en muziek aan het krabbelen op een blaadje papier. En het zou uiteindelijk een wereldhit worden en de doorbraaksingle van Elton John, Your Song op 9. We zijn begonnen aan het laatste uur van de 70s Top 1000. Straks net voor 5 uur weet je wie en wat de populairste hit is uit de 70s. De ultieme nummer 1. Wat is het spannend? Dat vindt ook Isabel uit Sint-Niklaas. Toffe finale stuurt Michel. En Nico en Isabel zijn ook enthousiast aan het meeluisteren. Leuk om jullie top te volgen vanuit Frankrijk. We staan op een camping in Yport aan de Normandische kust. Ja, leuk. Spannend. Dat is het zeker. Trouwens, ook na 5 uur gaat het nog heel fijn blijven. We blijven in de 70s met Domi en een speciale 70s Top 1000 Villa Vinyl, waarin Domi 2 uur lang jouw favoriete 70s platen speelt vanop vinyl. Maar voor we daaraan toe zijn, dus verder afstellen. En dat doen we samen met nu op nummer 8. De man die je daarnet nog solo hoorde met Imagine. En dat is John Lennon met de Beatles. Let it

0: Linda McCartney in het achtergrondkoortje The Beatles op 8. Let it be.
1: De 70s.
2: Top 1000.
0: Het doet Rudy uit Beringen terugdenken aan zijn 70s en het jaarlijkse wijkcomité toen bij hem in het dorp waar hij destijds woonde. Het was een klein dorp, zegt hij. Iedereen kende elkaar. En één keer per jaar kwam iedereen samen voor een etentje in de plaatselijke sporthal. Volksspelen waren er voorzien voor de jeugd. Er kwam een lokale artiest optreden en er was ook een grote tombola. En ik kan me herinneren dat ik er het singeltje van Let It Be van de Beatles ooit nog gewonnen heb. Fijn verhaal, waarvoor dank je, Rudy. Goed, verder met de lijst en met een zanger straks die zijn carrière begon als pianist in een bar in Los Angeles in Amerika. En het is daar dat hij inspiratie opdeed voor zijn grootste hit, Piano Man. Eerst ga ik verder met de wellicht langste song in de 70s top 1000. Ruim 10 minuten Deep Purple. Dit is Child in Time.
1: Nummer 7.

0: 10 minuten en daar gaat geen seconde van vervelen. Dat moet je kunnen. A Child in Time van Deep Purple op nummer 7.
1: Straks in de 70s top 1000.
2: Sing us a song, you're the piano man.
0: Het is veel te warm, dus ik stel voor dat we er eentje gaan drinken aan de bar van een hele chique zaak. En wie zit daar achter de piano? Billy Joel, Piano Man, straks.
3: Welcome to the Hotel California.
0: En ik neem je mee op uitstap naar het bekendste 70s hotel. En dat is Hotel California van de Eagles.
4: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
5: Midas, je kan altijd vooruit.
6: Brico, Brico City
7: en Brico Planet
6: zijn nu zondag open.
7: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
6: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Ik dacht van chili con carne.
8: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Daar wordt chili con serieus veel carne.
8: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
12: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De 70s Top 1000.
3: Nostalgie Plus.
4: Nummer 6.

0: Dit jaar heb ik voor deze gekozen. Ik wou deze op 1, maar het is nummer 6 geworden. Pianoman van Billy Joel. Wie mag de top 5 openen? We gaan het zo meteen samen ontdekken. Eerste weg op voor de files met 20 minuten vertraging of meer. De langste file vind je terug op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je een uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. De linker rijstrook is daar nog steeds versperd na een ongeval. Ook een ongeval op D40 naar Brussel. Daar verlies je 55 minuten van Aalst tot Ternat. Twee rijstroken zijn er dicht. E17 naar Antwerpen, 40 minuten erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Brusselse buitenring, 30 van Grimbergen tot Zellik. Op de A12 naar Antwerpen, ook 30 minuten van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. Antwerpse ring richting Gent, 25 minuten van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel. Op de E313 naar Antwerpen verlies je 20 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. En op de Antwerpse ring richting Gent ook 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost.
1: De 70's Top 1000.
2: Top

0: Zou er een trouwfeest zijn in de 70s waarop dit niet gespeeld is? Het zou mij verbazen. De openingsdans der openingsdansen. You're the first, the last, my everything. Barry White op 4 in de 70s top 1000. En daarvoor op 5 de Eagles met Hotel California. Zometeen beginnen we aan de top 3.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: En ik ga uiteraard nog niet verklappen wat de volgorde wordt, maar ik kan wel zeggen dat Freddie Mercury nog eens het beste van zichzelf geeft. Dat er ook een Dancing Queen klaarstaat. En een mooie ballad van de Rolling Stones. Maar wat? Op welke plaats? Wel, dat gaan we zo meteen horen.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kessie, Keno, lekker. Op vakantie, Kessie. Want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
6: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
5: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
7: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Yamaha!
8: En wij klussen allemaal mee!
9: Met 20% korting, hè?
7: En op wat?
8: Op alles!
7: En wanneer?
8: Nu zondag!
7: Wie klust er allemaal mee?
8: Wij klussen allemaal mee!
10: Samen met Yamaha!
11: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
16: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
1: De 70s top 1000.
17: Top 1000.
18: Nostalgie Plus.
17: Nummer 3.

Angie van de Rolling Stones doet Jan uit Geel terugdenken aan zijn afstudeerfeest in het middelbaar. Ik heb er gedanst op dit nummer met het meisje van mijn dromen en niet meteen, maar een jaar later wel, zijn we een koppel geworden en volgend jaar zijn we 50 jaar getrouwd. Nu al proficiat, Jan. Op 3 in jouw 70s top 1000, de Rolling Stones met Angie. We gaan verder met de nummer 2. En als je die weet, kan je ook al raden wie en wat er op nummer 1 staat. Op 2, knip- en plakwerk. Dat klinkt wat oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet. Op 2, een nummer bestaande uit 3 nooit eerder uitgebrachte songs waar ze een mooi geheel van gemaakt hebben. Het is met Freddie Mercury op piano en een heel theatrale tekst. Bohemian Rhapsody van Queen.

0: staat op nummer 2 Bohemian Rhapsody van Queen.
1: De 70s. Top 1000.
0: En wist je dat we dit nummer bijna niet gekend hadden? De platenmaatschappij die wou het eerst niet uitbrengen, omdat ze het veel te lang vonden. Maar Freddie Mercury schakelde de hulp in van een bevriende radio-dj die het toch speelde. En de luisteraars die waren zo enthousiast dat de platenbazen het wel moesten uitbrengen. Bohemian Rhapsody op nummer 2. En dan nu naar de nummer 1 voor het tweede jaar op rij. Alhoewel het dit jaar heel spannend was. Op 1 de populairste band in de lijst. 20 keer staan ze genoteerd in de 70s top 1000, waarvan maar liefst 5 keer in de top 100. Je zal er wel alles van gehoord hebben, denk ik. Björn, Benny, Agneta en Frida op 1. ABBA met Dancing Queen.
1: Nostalgie Plus. Nummer 1.

0: Heel veel leuke reacties komen binnen via nostalgie.plus. Het is duidelijk dat de ABBA omarmd wordt. Het was geweldig, jouw feest van de 70s met Dancing Queen van ABBA. Op 1 in de 70s, top 1000. Ze komen uit Zweden en daar gaan we zo meteen ook naartoe. Want mijn collega Domi woont daar en maakt van daaruit radio. Zo meteen met de 70s, top 1000, Villa Vinyl. Je kan nagenieten van de lijst met de komende 2 uur. De favoriete 70s classics gekozen door jou als luisteraar. En Domi draait die dan gewoon vanop vinyl uit zijn platenkast. Welke 70s plaat moet Domi voor jou spelen? Je mag het nu al laten weten via onze website nostalgie.plus of in een bericht via WhatsApp op 0477 900 800. Heel veel plezier daarmee en een fijn weekend.
1: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
2: Fuck.
3: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Nu VIP-solde bij E5. Met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
6: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
7: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
8: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
9: Ik wacht op de solden, mijn schat.
8: Ja.
6: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
0: Een zeer goede middag, een mooie nummer 1 in de 70s, top 1000. Maar we kunnen er niet genoeg van krijgen van al die lekkere 70s muziek. En ik ga ze draaien op vinyl tot 7 uur vanavond in een speciale Villa Vinyl. En zometeen begin ik met de nummer 1000 in de lijst. Nee, we gaan niet opnieuw beginnen. Maar we beginnen wel zometeen met 10cc, The Things We Do For Love, na het nieuws van 5 uur.
10: Goedemiddag. Er is veel schade aan onze wegen door de aanhoudende hitte. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft er al meer dan 100 oproepen over binnengekregen. Dat is uitzonderlijk veel. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. De betonplaten zetten uit en komen dan omhoog of scheuren. De schade is het grootst in de Kempen en Limburg. Het agentschap gaat zo snel mogelijk ter plaatse om een tijdelijke herstelling uit te voeren. In Venezuela is de dodental meer dan verdubbeld na de zware aardbevingen gisterochtend. Er vielen intussen bijna 600 doden en zo'n 3000 gewonden. En het kan nog fors oplopen. Online zijn al meer dan 50.000 mensen als vermist opgegeven. Alle Belgen die in Venezuela zijn geregistreerd zijn wel veilig. Buitenlandse zaken kon ze intussen contacteren. De Europese Unie stuurt 500 reddingswerkers en hulpmateriaal. Ons land bekijkt nog of het BFAST reddingsteam kunnen sturen. En wielrennen. Lotte Klaas is Belgisch kampioen tijdrijden. Ze reed een hele knappe tijdrit in bloedheet weer en was 12 seconden sneller dan Sandrine Tas, die dus tweede is op haar allereerste BK bij de elite. Het brons is voor Margot van Pachtebeke. Geen medaille en geen 8e titel op rij dus voor topfavoriete Lotte Kopecky. Zij valt net naast het podium met een 4e plaats. Vanavond mogelijk enkele onweersbuien. Vannacht wordt het droger met minima tussen 19 en 23 graden. Morgen opnieuw zonnig, na de middag kans op onweer en 38 graden. Aan zee iets minder warm bij 26 graden. En zondag eerst onweersbuien, daarna vanaf het westen droger en opklaringen. En het wordt ook minder warm tot zo'n 27 à 30 graden.
11: Met Dominique Krommen.

0: Daar begon het mee, een paar weken geleden alweer. De 70s top 1000 met de nummer 1000. The Things We Do For Love van 10cc. Maak je geen zorgen, of bedoel misschien wel. Ik zou misschien hopen dat we allemaal opnieuw gaan beginnen met de lijst. Maar daar begonnen we deze Villa Vinyl mee.
1: Domi draait door Villa Vinyl.
0: Die meteen ook een 70s aftershow is. Want we draaien alleen maar 70s muziek omdat we er niet genoeg van kunnen krijgen. Tussen nu en 7 uur heb jij het helemaal voor het zeggen. Live vanuit mijn platenkast hier in Zweden. Waar het op dit moment toch ook een 26, 27 graden is en het ook wel wat drukkend warm is, maar ik kan me voorstellen dat dat niks is in vergelijking met België, waar ik vorig weekend trouwens was, voor de trouw van mijn zoon. En ik heb inderdaad gezweet hoor, afgelopen weekend. Maar goed, zullen we naar de orde van de dag gaan. 70s muziek, die is welkom. Waar heb je zin in? Muzikaal gezien tussen nu en 7 uur. Laat het weten via een berichtje op onze website nostalgie.plus. Of nog makkelijker is een WhatsAppje te sturen. En dat kan door even 0477-900-800 te gebruiken. Stuur door wat je zin in hebt. Eventueel een mooie reden waarom ik de plaat zou moeten draaien. En dan leg ik hem op. Letterlijk en figuurlijk. Liedjes uit de jaren 70. Het kan zomaar gedraaid worden. Eens even kijken, want ik heb flink wat dingen binnengekregen al ondertussen. Luc, die heeft zin in onder andere Sultana Titanic, One and One is One, of deze hier, en die vind ik echt wel toepasselijk op een dag als vandaag. Typical Tropical, Barbados, 1975.
2: ...at Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refresh...

0: 0800-7900-800. En dan zal ik het met plezier in mijn platenkast opzoeken en opleggen en draaien voor jou. Wat zit eraan te komen? Nick Lowe, zo meteen Cruel to be Kind.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
4: Dat had ik even nodig.
3: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik dacht van chili con carne.
6: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Dat wordt chili con serieus veel carne.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
11: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
12: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
11: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
12: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.

Door Bram aangevraagd, is randje jaren 70. 1979 kwam het uit. De man heette Nick Lowe. Die had al redelijk wat hitjes op zijn naam staan. I love the sound of breaking glass. En in de jaren 80 ook nog een keertje Havenboy en Havenman. En dit was Cruel to be Kind. Een plaat die niet in de lijst voor stond, stuurt Philippe hier door. De concurrenten van Eagles in der tijd. Poco met Rose of Cinnamon.

Voor Philippe is deze gedraaid. Per ongeluk heb ik hem aangekondigd als Rose of Cinnamon. Als iets anders. Cinnamon. Maar dit was Rose of Cimarron. Dat was het. 1976. Een band die in Europa nooit heel erg doorgebroken is. Poco. Maar je hebt wel fantastische platen gemaakt in de jaren 70. En ja, je kan zelf plaatjes doorsturen nog die je eventueel gemist hebt in onze 70s top 1000. Die met ABBA en Dancing Queen de nummer 1 had daar straks. Heeft Sepp hem aangekondigd. Maar het mag dus gerust wat anders zijn. Je mag mij zeggen wat ik draai tussen nu en 7 uur. En voor Patrick, die zegt hier aan zee is het ietsje minder warm. Ik zou wel graag een keertje tante Julia van Boudewijn de Groot horen, alhoewel meneer de president voor mij nog altijd het beste nummer is en nog altijd actueel, maar dat doen we vandaag niet. Had Patrick ook al door, want dat is inderdaad jaren 60. Maar deze is jaren 70. Hoe sterk is de eenzame fietser, heet de LP. Boudewijn de Groot.

Dankzij TikTok, heel bekend geworden bij een hele nieuwe generatie. En wat voor een fantastische plaat is het toch. Uit 1973, Aerosmith, Dream On. Ik draaide hem speciaal voor Bjorn, die hem graag in zijn lijstje gezet had om vandaag nog een keertje te horen. Koen Segers herinnert zich dat hij vroeger een cassetje had met allemaal hits uit zijn buurland Nederland. Daar stond een hit op, waar hij als jongere van 5 jaar telkens keer op terugspoelde om het te herbeluisteren. Het gaat om dit nummer hier.

0: Ze wonnen voor Nederland het Eurovisie Songfestival in de jaren 70. Maar dat was niet met dit liedje. Dit kwam in 1976. Koen stond, bij Koen stond er op een cassetje en wilde het graag opnieuw altijd een keertje opnieuw beluisteren. En vandaag op deze 26 juni 2026 nog een keer Teach In met Upside Down. Wat heb ik klaarstaan? Zometeen de fantastische stem van Michael McDonald van de Doobie Brothers, China Grove.
1: Lotto is op zoek naar een tong.
2: Dat heb ik.
3: Affirmatief.
1: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
3: Ja, absoluut.
1: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
2: Een mocha banaan salami smaak.
4: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
1: Ik hoor weer elke boodschap.
6: Oma, ik moet pipi doen.
1: Ook de kleinste.
6: Allee, oma.
5: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
7: Knaldi!
8: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.

Voor Suzanne, die aan het wegsmelten is, stuurt ze door. Ik zou graag nog een keertje de mooie stem van Michael McDonald horen bij de Doobie Brothers. Maar ik bedacht me net toen ik het plaatje instartte dat Michael McDonald deze helemaal niet zingt. Die zou bijvoorbeeld What a Fool Believes zingen. En dit werd door de schrijver van het nummer gezongen. Er was een andere zanger bij de Doobie Brothers op dat moment. Ergens begin jaren 70, 1973. Tom Johnston heette die. Doobie Brothers, China Grove. En in de 70s top 1000 aftershow, die eigenlijk ook een speciale Villa Vinyl is. Alleen maar 70s muziek aanvaarden we vandaag in de lijst. Dus ik had net al een berichtje gekregen van bijvoorbeeld Nadine uit Isegem. Die vroeg of ik George Michael wilde draaien met One More Try. Gisteren zou die 63 jaar geworden zijn. Maar helaas, Nadine, ik hou mij alleen aan 70s muziek vandaag tussen nu en 7 uur. Dus als je zelf nog iets goed in gedachten hebt, laat het me dan weten via 0477 900 800. En dan zal ik het met plezier voor je opleggen. Erik, je had twee plaatjes doorgestuurd. Eén was van Gérard Lenormand en het andere komt uit 1970. Dus dat voldoet aan de criteria van vandaag. The greatest show on earth. Real Cool World.

voor Jean-Paul Samijn. Liedje heeft hij mogen draaien als piepjonge beginnend DJ. Hurricane Smith en Ooh Babe, What Would You Say? Plaatjes die je misschien gemist hebt in onze 70s top 1000 of die je misschien opnieuw wil horen. Het kan op vinyl tot 7 uur vanavond in deze aftershow hier bij Nostalgie Plus. Laat ze maar komen, 0477-900-800. Dat is ons WhatsApp-nummer. En dan draai ik het met plezier van vinyl.

Met dank aan Giorgio Moroder, die de productie op zich nam. Het is een verzamel-LP die ik hier voor hem heb liggen. Momentje, hoor, deze moet ik hebben. Oké. Donna Summer on the radio uit die hoogdagen van de Queen of Disco, toen ze dus die samenwerking had met Giorgio Moroder. Staat verschillende keren, stond ze in de lijst van de 70s top 1000. Het is in een strandje, jaren 70, 1979 kwam die uit on the radio. Nog tot 7 uur vanavond draai ik jouw 70s muziek op vinyl. Doen alleen maar 70s platen om een beetje af te kicken van de lijst die daar straks afgelopen is om even voor 5 uur. Draaide Sepp de nummer 1 in de lijst, dat was ABBA met Dancing Queen. En je mag natuurlijk mee bepalen wat ik hier draai op vinyl. Het is helemaal op verzoek tot 7 uur. 0477-900-800, dat is ons nummer. Via WhatsApp kan je ons gewoon bereiken. Willy, die zit in Bekkenvoort, staat bloedheet, stuurt hij zelf door. Wat een mooie suggestie van Carol Bayer-Sager. You're moving out today.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik dacht aan chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Daar wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
9: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee op FM, DAB+, Nostalgie.plus of met de app van Nostalgie.
10: Fan van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
11: En zo is het bijna 6 uur geworden en ik zit nog een uurtje in je radio met die 70s muziek die jij mag kiezen hier. Jij bepaalt wat ik op de draaitafel leg in Villa Vinyl nog tot 7 uur. Laat weten, 0477-900-800 waar je zin in hebt. Zometeen komt Boston eraan. Met Don't Look Back. Eerst tijd maken voor het nieuws van 6 uur met Vrouwtje. Goedenavond.
12: Goedenavond. Het belooft een topweekend te worden voor onze kust. De kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagjes toeristen per dag. De hotels zijn gemiddeld 90% bezet. Dat blijkt uit een schatting van provinciebedrijf Westtour. En dat heel wat mensen naar de kust trekken om dit weekend verkoeling op te zoeken, voel je ook op onze wegen, want het is erg druk. Als je zelf naar de kust wil vertrekken, neem dan zeker een flesje water mee of neem de trein. Want de NMBS zet extra treinen in richting Oostende en Blankenbergen. Vandaag al 4 heen en terug en nog eens 20 extra op zaterdag en op zondag. De hittegolf heeft zijn piek bereikt. De warmste plaats is op dit moment Kleine Brogel in Limburg. Daar werd een temperatuur van 40 graden gemeten. In de provincie Limburg geldt code rood voor de hitte. Het kan dus zijn dat het op nog meer plaatsen meer dan 40 graden was. Maar dat weten we pas vanavond. De warmste dag ooit in ons land is het voorlopig niet. Op 25 juli 2019 werd het 41,8 graden in Begijnendijk in Vlaams-Brabant. In Frankrijk is opnieuw een kindje overleden in een snikhete auto. Een baby van 18 maanden werd achtergelaten in een auto op een universiteitscampus in Marseille. De ouder vergat het kindje toen die ging werken. De brandweer kon de baby nog uit de auto redden, maar het overleed in het ziekenhuis. Het is al het vierde kindje dat deze week stierf in een snikhete auto in Frankrijk. En Alex Zegaert is Belgisch kampioen tijdrijden. Hij reed een absolute toptijd en reed als enige onder de 25 minuten. Het is wel de eerste grote tijdritzege voor Zegaert. Tim Welles was 6 seconden trager en eindigde tweede. Het brons is verrassend voor Vlad van Mechelen. Bij de vrouwen werd Lotte Klaas Belgisch kampioen tijdrijden. Topfavoriete Kopecky heeft geen medaille en werd vierde. Vanavond mogelijk enkele onweersbuien. Vannacht wordt het droger met minima tussen 19 en 23 graden. Morgen opnieuw zonnig. Na de middag kans op onweer en 38 graden. Zondag eerst onweersbuien. Daarna vanaf het westen droger en opklaringen. Het wordt ook minder warm tot zo'n 27 à 30 graden.
10: Villa Vinyl
9: met Dominique Krommen.

0: powerpop, zoals hij het zelf zegt. Kenny Bustraan uit de Lichtervelde.
1: Domi draait door Villa Vinyl.
0: En een band die daar een patent op had in de jaren 70. En ze leverde een fantastisch debuut af. Boston met More Than A Feeling. En het album daarna ging op dezelfde weg verder. En wat voor een album was dat? Don't Look Back. Dat is een van de twee keuzes die Kenny had doorgestuurd. De andere was The Pebbles to the Rising Sun. Ik heb voor Boston gekozen. En net voor het nieuws nog, You're Moving Out Today van Carol Bayer-Sager voor Willy. Een plaat die in verschillende versies was opgenomen. Onder andere Bette Midler, die schreef trouwens mee aan dat nummer. En Carol Bayer-Sager, ja, dat is ook iemand die vooral heel veel liedjes geschreven heeft voor anderen. En dus zelf in de hitparade stond ergens in 1977 met You're Moving Out Today. Een zeer goede avond, dat moet ik zeggen. Dag tot middag was nog, het is avond eigenlijk, hè, na 6 uur. 6:10. Het is de 70s top 1000 aftershow vandaag. Liedjes die je misschien gemist hebt in de lijst of die je misschien graag nog een keertje opnieuw zou willen horen. Ze zijn welkom, hè, via onze website nostalgie.plus of een sms'je. Nee, een sms'je is dat niet. Een WhatsAppje kan je sturen via 0477-900-800. Ik kijk of ik het mijn collectie heb zitten. Is dat het geval, dan wil ik het draaien. Els Hartel die wil graag iets van Kraftwerk horen, aangezien wij vertrekken en niet op de proclamatie wachten, zegt ze. Ze wil graag Kraftwerk horen met Autobahn.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij de meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 € per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
2: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.

typische voorbeeld van een one-hit-wonder uit de jaren 70. Aangevraagd door Noël. Ze waren afkomstig uit Canada. Ze heette Promises. En hun grootste hit was Baby, It's You. Nog wat zomer in je radio steken, alsof je niet genoeg van krijgt. Julio Iglesias.

Bon, ik zit met een klein beetje een probleem, want mijn volgende plaat staat helemaal nog niet klaar. Want ik moet die nog zoeken in de andere kant van mijn kamer. Ik was er niet aan toegekomen, moest even snel eerlijk gezegd een plasje doen. Ik hoop dat je niet erg vindt dat ik het even deel met jou. Dat was Julio Iglesias en Kierme. Zal ik nu even snel naar de andere kant van mijn kamer lopen? Kan jij genieten van dit pauzemuziekje?

0: Voilà, ze.
1: Als nature calls moet je gewoon gehoor geven aan dat geroep natuurlijk. Trouwens, dit is het tuintje van de tv-serie Curb Your Enthusiasm. Voor de mensen die zich afvragen wat hier nu in één keer plotseling te horen is op Nostalgie Plus. Maar we zijn nog altijd bezig met de 70s Top 1000 Aftershow. Daar straks de grote finale. Om even voor 5 uur heeft Sepp de nummer 1 op je losgelaten. Dat was ABBA met Dancing Queen. En nog tot 7 uur vanavond hoor je de plaatjes op verzoek hier. Door jou gekozen. Het enige wat vandaag geldt is dat het allemaal liedjes moeten zijn uit de jaren 70. En dan kan ik het draaien voor jou. En met deze blijven we in België met Telex. Die waren een tijd ver vooruit. Net als Kraftwerk die ik eerder dit uur al draaide. Twist à Saint-Tropez.

voor Sarah. Deze van Telex Band, die opgericht werd in het jaar als deze plaat uitgebracht werd. Twist à Saint-Tropez. En Brussel waren ze 1978. Marc Moulin was sowieso al heel erg vooruitstrevend. Dan Laxman. Zijn studio was een man die echt een virtuoos was op de synthesizer, de Fairlight synthesizer. Eerste sampler in België. En dan had je nog Michel Moers, die is zich later gaan terug toeleggen op fotografie. En die was graficus. Maar ze waren wel legendarisch trouwens. In 1980 deed de band ook nog een keertje mee aan het Eurovisie Songfestival met Eurovisio. Dankjewel Sarah, net zoals daarstraks van Kraftwerk. Heel erg vooruitstrevend in de jaren 70. Heel wat mensen lieten zich inspireren door zo'n band als Telex en Kraftwerk. Nog tot 7 uur, dat is een half uurtje ongeveer, kan je je plaatjes aanvragen. Van vinyl gedraaid hier in Villa Vinyl. Alleen maar 70's, we zitten in de 70's top 1000 aftershow. Daarom draai ik ze alleen maar dus van vinyl. Eens kijken wat ik heb klaargezet. En eens even kijken ook wie hem had aangevraagd. Het was iets van de Sparks, namelijk Mark Smaars. Al jaren niet meer gehoord, nooit meer in de top 1000 gestaan. Maar ik vond het nummer beter dan This Town Ain't Big Enough Than The Both of Us, The Sparks. Amateur Hour. Heb ik even gezocht, is het ergens verkeerd geclasseerd. Maar ik hoop dat je toch nog tevreden bent met deze, want hier zag het dan nog in je berichtje staan. This town ain't big enough for the both of us. Hier zijn de Sparks.

0: Flink vertegenwoordigd waren ze in de lijst. Boney M. en Daddy Cool. Een liedje dat door Nena Vrijzen werd aangevraagd. Daddy Cool wil ze aanvragen omdat haar papa de enige is die zijn hoofd koel houdt bij deze temperaturen. Proficiat daarmee, papa van Nena. Wat wil je graag horen? Laat maar weten via 0477-900-800 als ons WhatsApp-nummer. Zometeen die briljante plaat uit 1976 van de Little River Band. It's a long way there.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel juist.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, een seconde data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Villa Vinyl.

singleversie die ik draai. Als ik de albumversie had gedraaid, dan waren we 8 minuten bezig met de Little River Band van Down Under van Australië. Waren ze afkomstig. Dat was It's a Long Way There. En er stond geen naam bij. Als je het berichtje stuurt via onze website nostalgie.plus, staat er even je naam bij, krijg je credits van mij. Dat is nu niet het geval. Een streepje is niet genoeg hoor. Nog een kwartiertje ongeveer zit ik in radio met de 70's Top 1000 Aftershow. Om een klein beetje af te kicken van die 70's Top 1000 die we gehad hebben hier bij Nostalgie Plus. Nadine die zei, die Top 1000 was genieten voor mij. Bedankt daarvoor. The Sweet is mijn favoriete groep van de jaren 70. Totaal stonden ze 7 keer in de top. En daar was Nadine heel erg blij mee. En dan heeft ze een liedje aangevraagd van The Sweet, dat eigenlijk nooit echt een heel grote hit geworden is. Daarna hadden ze nog wel, ik denk, Love is Like Oxygen, dat in de hitparade kwam. En deze kwam uit 1975. Niet zo heel erg veel gedraaid. Maar gelukkig heb ik hem bij de hand, zoals Nadine het gevraagd heeft. The Lies in Your Eyes van The Sweet.

Toen waren de hoogdagen van de glamrock al een klein beetje voorbij, 1975. En dan moesten ze nog even wachten op die fantastische plaat van hun uit 1977, of zo geloof ik, Love is Like Oxygen. Nadien, deze vergeten parel van The Sweet, die natuurlijk niet in de lijst terug te vinden was. Maar wel dus in Villa Vinyl gedraaid vandaag, The Lies in Your Eyes. Alex Hendricks heeft mij een leuke suggestie gedaan. Hij zei, met deze hitte is muziek van Ennio Morricone uit de Westerns van Sergio Leone uit de jaren 70 ook heel erg toepasselijk. En je was eigenlijk aan het denken, ja inderdaad, zou dat heel toepasselijk zijn. Once Upon a Time in the West bijvoorbeeld. Ik heb het even opgezocht, dat is jaren 60. The Good, The Bad and, Bad and the Ugly was ook jaren 60. En dan even gaan kijken naar soundtracks uit de jaren 70 van Ennio Morricone, van Spaghetti Westerns van Sergio Leone. En ik kwam bij deze uit hier.

Het hoofd van Terence Hill, Sir de Hoes hier. Van de film waar dit uitkwam. Il mio nome è nessuno. My name is nobody. Ennio Morricone. En ik kreeg nog een nagekomen berichtje binnen van Emmanuel. Die zich afvroeg of The Lies in Your Eyes van The Sweet geen B-kantje was. Nee, denk het niet, want ik heb het als A-kant gedraaid daarnet van het singeltje. Villa Vinyl zit erop voor vandaag. We gaan even met vakantie, wat Villa Vinyl betreft, tot september. Dan komen we helemaal terug. De hele zomer kan je genieten hier van de lekkerste muziek bij Nostalgie Plus uiteraard. Waar ik ook af en toe nog wel een keertje te horen ben. Deze laatste nog voor Jamie, Elvis Presley. Nostalgie Plus. And Just Can't Help Believing.

and a promise of tomorrow in her eyes.

0: Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Jamma!
7: En wij klussen allemaal mee!
8: Met 20% korting, hè?
6: En op wat?
7: Op alles!
6: En wanneer?
7: Nu zondag!
6: Wie klust er allemaal mee?
7: Wij klussen allemaal mee!
9: Samen met Jamma!
10: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
12: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
13: Proximus. Think possible.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
16: Info en voorwaarden op carglass.be.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
18: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
19: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
18: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
19: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
20: Nostalgie Plus. Altijd en overal dichtbij.
21: Je hoort ons via FM, DAB+, digitale televisie of nostalgie.plus.
22: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

0: Goeie avond. Rond deze tijd start het herdenkingsmoment voor de slachtoffers van het busongeval in Buggenhout een maand geleden. Een schoolbusje van het buitengewoon onderwijs werd toen aangereden door een trein op een overweg. Daarbij kwamen twee kinderen van 12 en 15, een busbegeleidster en ook de chauffeur om het leven. Het herdenkingsmoment is door de hitte naar binnen verplaatst in de kerk. Zo'n 400 mensen kunnen binnenvolgen waar ook onze koning Filip en koningin Mathilde bij zijn. Buiten de kerk worden nog grote schermen geplaatst voor wie niet binnen geraakt. Er zijn minder bestuurders betrapt op rijden onder invloed tijdens de jaarlijkse controleactie Weekend zonder alcohol en drugs, dat meldt de federale politie. Die controleert de afgelopen weekend meer dan 60.000 bestuurders. Zo'n 1,40% had te veel gedronken tegenover 1,84% vorig jaar. Bij zo'n 400 bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. De politie controleerde ook op drugs en nam bijna 150 speekseltests af, waarvan er 75 positief waren. En Alex Zegaert is Belgisch kampioen tijdrijden. Hij reed een absolute toptijd en dook als enige onder de 25 minuten. Tim Welles was 6 seconden trager en eindigde tweede. Het brons is verrassend voor Vlad van Mechelen. Bij de vrouwen werd Lotte Klaas Belgisch kampioen tijdrijden. Sandrine Tas werd tweede en Margot van Pachtebeke derde. Topfavoriet Kopecky heeft geen medaille en werd vierde. Vanavond mogelijk enkele onweersbuien. Vannacht wordt het droger met minima tussen 19 en 23 graden. Morgen opnieuw zonnig, na de middag kans op onweer en 38 graden. Aan zee is het iets minder warm bij 26 graden. Zondag eerst onweersbuien, daarna vanaf het westen droger en opklaringen. En het wordt ook minder warm tot zo'n 27 à 30 graden.
1: De Soul & Disco Show.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.

0: meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nostalgie Plus.

Op vrijdagavond enkel de beste soul- en disco-hits bij Nostalgie Plus. Welkom in de Soul & Disco Show.

0: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: De Soul & Disco Show.

0: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
1: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
0: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
1: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.